0: materialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
6: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.

0: je favoriete liedjes. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

take this anymore.

laatste nieuws van 12 uur. Mijn naam is Govert van Ganderen en dit is het nieuws. Woningbouwstichting FKP herinnert huurders eraan dat zij verplicht zijn hun huur op tijd te betalen. De Hoge Raad heeft een zaak terugverwezen naar het gemeenschappelijk Hof van Justitie, maar dit verandert niets aan de verplichting om huurachterstanden ouder dan 5 jaar te voldoen. Huurders met betalingsproblemen worden aangespoord om contact op te nemen voor betalingsafspraken. Het restaurant Ginger Carib Asian Cuisine in Pietermaai is failliet verklaard. De rechter heeft deze beslissing deze week genomen. Het restaurant, dat sinds 2010 actief was, stond geregistreerd onder de naam Soekroesani NV. Een curator is aangesteld om het faillissement af te handelen. Schuldeisers kunnen informatie vinden op vanepers.com. Dan internationaal nieuws. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist vrijdag naar Ceuta, waar donderdag honderden migranten Spanje binnenkwamen. Dit gebeurde onder andere door een hek te bestormen of eromheen te zwemmen. De lokale autoriteiten hebben de noodtoestand afgekondigd.

0: Er zijn zeker 9 doden gevallen. De landelijke regering heeft 60 militairen beloofd.
1: Telegram-oprichter Pavel Durov noemt de beslissing van het Kremlin om hem als terrorist aan te merken een gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week werd hij aangeklaagd voor het vermeende faciliteren van terrorisme en sabotage. Donderdag plaatste de Russische Financiële Inlichtingendienst hem op een lijst met terroristen en extremisten. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een school in de Verenigde Staten pleegde, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij, waarbij 2 leerlingen en 2 leraren om het leven kwamen. De rechter sprak van duidelijke waarschuwingssignalen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

nieuwe hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Govert van Ganderen en dit is het nieuws. Woningbouwstichting FKP herinnert huurders eraan dat zij verplicht zijn hun huur op tijd te betalen. De Hoge Raad heeft een zaak terugverwezen naar het gemeenschappelijk Hof van Justitie, maar dit verandert niets aan de verplichting om huurachterstanden ouder dan 5 jaar te voldoen. Huurders met betalingsproblemen worden aangespoord om contact op te nemen voor betalingsafspraken. Het restaurant Ginger Carib Asian Cuisine in Pietermaai is failliet verklaard. De rechter heeft deze beslissing deze week genomen. Het restaurant, dat sinds 2010 actief was, stond geregistreerd onder de naam Soekroesani NV. Een curator is aangesteld om het faillissement af te handelen. Schuldeisers kunnen informatie vinden op vanepers.com. Dan internationaal nieuws. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist vrijdag naar Ceuta, waar donderdag honderden migranten Spanje binnenkwamen. Dit gebeurde onder andere door een hek te bestormen of eromheen te zwemmen. De lokale autoriteiten hebben de noodtoestand afgekondigd. Er zijn zeker 9 doden gevallen. De landelijke regering heeft 60 militairen beloofd. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt de beslissing van het Kremlin om hem als terrorist aan te merken een gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week werd hij aangeklaagd voor het vermeende faciliteren van terrorisme en sabotage. Donderdag plaatste de Russische Financiële Inlichtingendienst

0: hem op een lijst met terroristen en extremisten. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een school in de Verenigde Staten pleegde, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij, waarbij 2 leerlingen en 2 leraren om het leven kwamen. De rechter sprak van duidelijke waarschuwingssignalen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Mijn naam is Govert van Gandelen en dit is het nieuws. Woningbouwstichting FKP herinnert huurders eraan dat zij verplicht zijn hun huur op tijd te betalen. De Hoge Raad heeft een zaak terugverwezen naar het gemeenschappelijk Hof van Justitie, maar dit verandert niets aan de verplichting om huurachterstanden ouder dan 5 jaar te voldoen. Huurders met betalingsproblemen worden aangespoord om contact op te nemen voor betalingsafspraken. Het restaurant Ginger Carib Asian Cuisine in Pietermaai is failliet verklaard. De rechter heeft deze beslissing deze week genomen. Het restaurant, dat sinds 2010 actief was, stond geregistreerd onder de naam Soekroesani NV. Een curator is aangesteld om het faillissement af te handelen. Schuldeisers kunnen informatie vinden op vanepes.com. Dan internationaal nieuws. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist vrijdag naar Ceuta, waar donderdag honderden migranten Spanje binnenkwamen. Dit gebeurde onder andere door een hek te bestormen of eromheen te zwemmen. De lokale autoriteiten hebben de noodtoestand afgekondigd. Er zijn zeker 9 doden gevallen. De landelijke regering heeft 60 militairen beloofd. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt de beslissing van het Kremlin om hem als terrorist aan te merken een gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week werd hij aangeklaagd voor het vermeende faciliteren van terrorisme en sabotage. Donderdag plaatste de Russische Financiële Inlichtingendienst hem op een lijst met terroristen en extremisten. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een school in de Verenigde Staten pleegde, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij, waarbij 2 leerlingen en 2 leraren om het leven kwamen.

0: De rechter sprak van duidelijke waarschuwingssignalen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Mijn naam is Govert van Ganelen en dit is het nieuws. Woningbouwstichting FKP herinnert huurders eraan dat zij verplicht zijn hun huur op tijd te betalen. De Hoge Raad heeft een zaak terugverwezen naar het gemeenschappelijk Hof van Justitie, maar dit verandert niets aan de verplichting om huurachterstanden ouder dan 5 jaar te voldoen. Huurders met betalingsproblemen worden aangespoord om contact op te nemen voor betalingsafspraken. Het restaurant Ginger Carib Asian Cuisine in Pietermaai is failliet verklaard. De rechter heeft deze beslissing deze week genomen. Het restaurant, dat sinds 2010 actief was, stond geregistreerd onder de naam Soekroesani NV. Een curator is aangesteld om het faillissement af te handelen. Schuldeisers kunnen informatie vinden op vanepes.com. Dan internationaal nieuws. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist vrijdag naar Ceuta, waar donderdag honderden migranten Spanje binnenkwamen. Dit gebeurde onder andere door een hek te bestormen of eromheen te zwemmen. De lokale autoriteiten hebben de noodtoestand afgekondigd. Er zijn zeker 9 doden gevallen. De landelijke regering heeft 60 militairen beloofd. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt de beslissing van het Kremlin om hem als terrorist aan te merken een gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week werd hij aangeklaagd voor het vermeende faciliteren van terrorisme en sabotage. Donderdag plaatste de Russische Financiële Inlichtingendienst hem op een lijst met terroristen en extremisten. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een school in de Verenigde Staten pleegde, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij, waarbij 2 leerlingen en 2 leraren om het leven kwamen. De rechter sprak van duidelijke waarschuwingssignalen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur. Mijn naam is Govert van Ganelen en dit is het nieuws. Woningbouwstichting FKP herinnert huurders eraan dat zij verplicht zijn hun huur op tijd te betalen. De Hoge Raad heeft een zaak terugverwezen naar het gemeenschappelijk hof van justitie, maar dit verandert niets aan de verplichting om huurachterstanden ouder dan 5 jaar te voldoen. Huurders met betalingsproblemen worden aangespoord om contact op te nemen voor betalingsafspraken. Het restaurant Ginger Carib Asian Cuisine in Pietermaai is failliet verklaard. De rechter heeft deze beslissing deze week genomen. Het restaurant, dat sinds 2010 actief was, stond geregistreerd onder de naam Soekroesani NV. Een curator is aangesteld om het faillissement af te handelen. Schuldeisers kunnen informatie vinden op fanepes.com. Dan internationaal nieuws. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist vrijdag naar Ceuta, waar donderdag honderden migranten Spanje binnenkwamen. Dit gebeurde onder andere door een hek te bestormen of er omheen te zwemmen. De lokale autoriteiten hebben de noodtoestand afgekondigd. Er zijn zeker 9 doden gevallen. De landelijke regering heeft 60 militairen beloofd. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt de beslissing van het Kremlin om hem als terrorist aan te merken een gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week werd hij aangeklaagd voor het vermeende faciliteren van terrorisme en sabotage. Donderdag plaatste de Russische Financiële Inlichtingendienst hem op een lijst met terroristen en extremisten. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een school in de Verenigde Staten pleegde, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij, waarbij 2 leerlingen en 2 leraren om het leven kwamen. De rechter sprak van duidelijke waarschuwingssignalen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op P3.

0: Nederlandse nieuws van 5 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Woningbouwstichting FKP herinnert huurders eraan dat zij verplicht zijn hun huur op tijd te betalen. De Hoge Raad heeft een zaak terugverwezen naar het gemeenschappelijk Hof van Justitie, maar dit verandert niets aan de verplichting om huurachterstanden ouder dan 5 jaar te voldoen. Huurders met betalingsproblemen worden aangespoord om contact op te nemen voor betalingsafspraken. Het restaurant Ginger Carib Asian Cuisine in Pietermaai is failliet verklaard. De rechter heeft deze beslissing deze week genomen. Het restaurant, dat sinds 2010 actief was, stond geregistreerd onder de naam Soekroesani NV. Een curator is aangesteld om het faillissement af te handelen. Schuldeisers kunnen informatie vinden op fanepers.com. Dan internationaal nieuws. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist vrijdag naar Ceuta, waar donderdag honderden migranten Spanje binnenkwamen. Dit gebeurde onder andere door een hek te bestormen of eromheen te zwemmen. De lokale autoriteiten hebben de noodtoestand afgekondigd. Er zijn zeker 9 doden gevallen. De landelijke regering heeft 60 militairen beloofd. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt de beslissing van het Kremlin om hem als terrorist aan te merken een gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week werd hij aangeklaagd voor het vermeende faciliteren van terrorisme en sabotage. Donderdag plaatste de Russische Financiële Inlichtingendienst hem op een lijst met terroristen en extremisten. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een school in de Verenigde Staten pleegde, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij, waarbij 2 leerlingen en 2 leraren om het leven kwamen. De rechter sprak van duidelijke waarschuwingssignalen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Govert van Ganderen en dit is het nieuws. De adviseur Corporate Governance, SBTNO, heeft een kritisch rapport uitgebracht over C-Post. De financiële positie van het postbedrijf blijft kwetsbaar. In 2023 boekte C-Post een winst van ruim 20 miljoen gulden, maar dit was door eenmalige steun. In 2024 leed het bedrijf een verlies van 2 miljoen gulden. SBTNO adviseert strikte instructies voor kostenbesparingen en een nieuw strategisch plan. Woningbouwstichting FKP herinnert huurders eraan dat zij verplicht zijn hun huur op tijd te betalen. De Hoge Raad heeft een zaak terugverwezen naar het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, maar dit verandert niets aan de verplichting om huurachterstanden ouder dan 5 jaar te voldoen. Huurders met betalingsproblemen worden aangespoord om contact op te nemen voor betalingsafspraken. Dan nog internationaal nieuws. In de afgelopen 24 uur zijn naar schatting 49.000 migranten de Spaanse exclave Ceuta binnengedrongen. De meeste migranten zwommen om de dam van Tarajal heen om aan land te komen. Ongeveer 20 mensen zouden zijn verdronken. Spaanse media melden dat de toestroom werd uitgelokt door het niet optreden van Marokkaanse grenswachters. Ongeveer 400 migranten zijn erin geslaagd de Spaanse exclave Melilla binnen te dringen, ondanks de sluiting van de grens. Juan José Imbroda, voorzitter van het bestuur van de Lilia, bevestigde dat zij via een landweg en een dam binnenkwamen. De situatie is verder onder controle. In Ceuta arriveerden veel migranten die over het strand binnendrongen. Volgens anonieme politiebronnen gaat het om mogelijk 20.000 mensen, vooral jonge Marokkanen. In het door natuurbranden getroffen zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. De autoriteiten hebben de evacuatiebevelen opgeheven voor 134.000 van de in totaal 220.000 geëvacueerde mensen. De afgelopen dagen konden al steeds meer mensen terugkeren. Tienduizenden hectares zijn verwoest door de branden. Oekraïne heeft een team van 70 hulpverleners gestuurd om te helpen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws.

0: Curaçao. Better food, better days.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
5: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
6: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
7: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
8: Nu, Joris Leer.
10: Hey, zeg vanuit de goeiemorgen. Robert Palmer zometeen naar Terrence.

Oh ja, het is Robert Palmer op Paradise. Van harte goedemorgen op deze vrolijke vrijdagochtend. De laatste dag van juli, het is de 31ste. Goed dat je me aan hebt staan op dit tijdstip. Als ik achter mij kijk op de schotten gaat weg, dan zie ik één auto in het duister voorbij suizen. Ja, het is vakantietijd op Curaçao, dus lekker rustig op de wegen. Dat betekent lekker doorgassen, geblazen, weinig files. Is de verwachting ook weinig neerslag vandaag is de verwachting. Dus dat is dan toch ook wel weer beter. Juan Luis Guerra zometeen voor je. Naar Christina Aguilera.

Juan Luis Guerra op Airwordhuis. Van harte goedemorgen deze vrijdagochtend. Laten we eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd. Moet ik wel even het juiste liedje erbij natuurlijk. Wacht even, 2 seconden. Hoor. Ja, het is ook vrijdag voor uw gast hier. Laten we wel wezen. Zo, ja. Laten we eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd. Terwijl wij in onze tijdzone op 1 oor lagen. Heftig in Spanje, de Spaanse exclave Ceuta. Daar zijn in de 1 etmijl 49.000 migranten binnengekomen vanuit Marokko. Veel mensen zwommen over de grens of bereikten de exclave via de golfbrekers en de stranden. De opvangcapaciteit is volledig overbelast daar in Spanje. Heeft extra militairen en politie ingezet. Madrid en Rabat overleggen nu over maatregelen om de migratiestroom af te remmen. 49.000 mensen in 24 uur tijd. Koekoek, dat zijn er een hoop. Dan naar AI-bedrijf Anthropic. Die meldt dat zijn nieuwste model Claude tijdens interne veiligheidstest zelfstandig wist door te dringen in 3 speciaal opgezette bedrijfsnetwerken. De AI kreeg de opdracht kwetsbaarheden op te sporen, maar voerde zonder extra toestemming ook vervolgstappen uit om toegang te krijgen. De tests vonden plaats in gecontroleerde omgevingen. Er zijn geen echte bedrijven of klantgegevens getroffen. Anthropic zegt de resultaten te gebruiken om de beveiliging van toekomstige AI-systemen verder aan te scherpen. En tijdens de World Pride in Amsterdam gelden extra veiligheidsmaatregelen na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. Volgens de gemeente, de politie en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding is er geen concrete dreiging tegen het evenement, maar wordt de politie zichtbaarder ingezet en is de beveiliging op drukke locaties opgeschaald. Bezoekers worden gevraagd alert te blijven en verdachte situaties direct te melden. En in B&B vol liefde neemt de Bonaireaanse Fred zijn logé mee naar een schilderworkshop om elkaar beter te leren kennen. Alleen vuurwerk is het resultaat. Fred is niet echt geliefd bij de kijkers van het programma. Moet je zeggen dat ik ook regelmatig gisteravond op de bank met gefronste wenkbrauwen zat. Die 2 dames, Monique en Yvonne, die zijn helemaal naar Bonaire afgereisd omdat ze zijn gevallen voor de charmes van Frit. Maar dan komen ze daar aan en dan blijkt die beste man totaal geen charmes te hebben. Het is echt... Hij speelt te veel de leraar die de vrouwen beoordeelt op wat ze presteren in plaats van op wie ze zijn, wordt er gezegd op sociale media. Ik quote Fred, ze zegt dat ze kunstzinnig is, maar ik zie het niet, verzucht Fred voor de camera. Ja, het is echt een martelweg om bij deze man te gast te zijn, kan ik me zo voorstellen. Aan de andere kant vindt hij het ook weer een martelweg om met een van de dames kip te gaan verkopen bij Van der Twil voor de deur. Nou ja, je moet het maar eens even gaan bekijken. Het is spannende televisie, ja hoor. Buenos dias, goedemorgen. Rihanna, zometeen voor je, na deze van The Police. Run!

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
4: Dat is Frans, 80.
5: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
5: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvonne Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
5: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
5: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer.
5: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Quatre vingt.
5: Exacte man.
6: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op deze laatste vrijdag van juli. 6:55, daarom nu het lokale nieuws. En dat krijg je van mijzelf, want Nelly Rosa die komt net binnen, dus die zit dan alsnog te hijgen. Die sloopt de hele studio ook. Gaat ie goed, Nelly? Heb je goed geslapen?
7: Ja hoor.
6: Ja, ja, oké. Zegt de adviseur Corporate Governance, SBTNO, heeft een kritisch advies gegeven over de jaarrekeningen van C-Post voor 2023 en 2024. Uit het rapport blijkt dat de financiële positie van het postbedrijf zeer kwetsbaar is. In een eerste instantie leken de cijfers voor 2023 positief. C-Post boekte dat jaar een winst van ruim 20,7 miljoen gulden. Echter, deze winst was voornamelijk te danken aan een eenmalige overheidssteun, waaronder de verrekening van de oude belastingschulden met de netto-kostenvergoeding van meer dan 23 miljoen. In 2024 ontving C-Post minder directe steun. Het bedrijf leed dat jaar een verlies van 2,4 miljoen gulden. Het eigen vermogen verslechterde verder tot ruim 17 miljoen gulden negatief. En de Curaçao Cleanup heeft gisteravond haar nieuwe campagne gelanceerd, The Green Wave. Met dit initiatief wil de stichting de nationale trots die het eiland voelde tijdens het WK voetbal doortrekken naar een schone en gezonde leefomgeving. Hoewel opruimacties in het verleden veel hebben opgeleverd, blijven zwerfafval en illegale stortingen een groot probleem voor de wijken, stranden en de natuur. Volgens Curaçao Cleanup kan enkel een blijvende gedragsverandering het verschil maken. En tot zover. Meer hierover en ander nieuws vind je op de website paradisefm.cw. Wil je wel de kranten doen, Nelly, of ben je nou nog te heigerig voor?
7: Nee hoor, helemaal niet.
6: Oh, wacht even, dan moet ik wel het goede muziekje aanzetten natuurlijk. Zo,
0: De ochtendkrant van Nelly.
6: Anders wordt het ook zo'n 06-lijn hier op de radio.
7: Ik praat, hè?
6: Ik denk dat jij dat wel prima zou kunnen doen trouwens.
7: Ja, maar dan een OnlyFans-account.
6: Maar dan zonder beeld.
7: Ja?
6: Alleen met geluid.
7: Ja?
6: Ja? Dat
7: lijkt me wel wat.
6: Ja. Ja, maar je moet er geen beeld bij gaan doen.
7: Nou ja, er zijn mensen die wel van volle vrouwen houden, hoor. Wat doe je zo gek?
6: Dat bedoel ik niet. Goed, laten we dan maar eens even naar de krantjes kijken. Als je er klaar voor bent. Hè? Voordat het weer haar trekken wordt hier in de studio. Voordat de zon überhaupt op is, lopen we hier alweer te matten met elkaar.
7: Nou, oké, ik begin wel met de opening van het Antilliaans Dagblad. Het gaat over ophefrekening Tsjechië.
6: Ja.
7: Cooper wil strafrechtelijk onderzoek en opnieuw uithaal richting Slovenië. Nou, dit heeft te maken met een interview, een radio-interview dat Charles Cooper heeft gedaan afgelopen week. Dit was nog voor de persconferentie van Gilmar Pistas, onze premier, die toen ook nog een mediastilte had aangekondigd. Dus het is niet zo dat Charles Cooper nu zijn belofte heeft verbroken. Door opnieuw in de aanval te gaan. Maar dit gaat dus nu over dat hij een soort geheime bankrekening heeft ontdekt in Tsjechië. Waarop al dan niet in crypto betalingen worden ontvangen. En volgens Cooper is dit ernstig en verdient dit een strafrechtelijk onderzoek. Nou, later in het artikel wordt het wel uitgelegd. Want het is natuurlijk heel moeilijk voor online gaming bedrijven om hier op Curaçao een lokale bankrekening te openen.
6: Ja.
7: Zij zijn wel verplicht om natuurlijk het geld ook naar ons te storten. En daardoor wordt er gebruik gemaakt van die Tsjechische bankrekening. Het is eigenlijk een soort speciale rekening waar dus betalingen kunnen worden ontvangen. En dan vervolgens kunnen worden uitgestuurd. En dat is dus ook wat Gaming Control Authority heeft. Of de Curaçao Gaming Authority heeft. Om dan die betalingen toch te kunnen ontvangen van die eigenlijk diegene met de licentie. Die dus ook jaarlijks dus moeten betalen. En dat is dus de constructie. Omdat als die lokale banken hier het geld zouden ontvangen, dan krijgen ze te maken met de corresponding banken in Amerika. Die heel streng zijn. En altijd bang zijn voor witwassen van geld, terrorismefinanciering. En dan kunnen ze dus hun contract zeggen met de lokale banken, waardoor dan in één keer geen geldtransacties meer kunnen worden gedaan naar het buitenland. En dat is heel erg cruciaal. Dus de banken hier zijn heel erg huiverig. En dan is er dus deze constructie dus bedacht, waardoor Gaming Control Authority toch nog zijn geld kan ontvangen. En ook de licentiehouders kunnen betalen.
6: Oké.
7: Verder in de krant veel nieuws natuurlijk. Nou, dit vind ik trouwens wel heel opmerkelijk. Die regering van Aruba die stopt met het ferryproject.
6: Ja, de ferry, de tussen de eilanden.
7: Ja, tussen Curaçao en Aruba. De minister van Economische Zaken van Aruba had niet zo lang geleden een openbare aanbesteding gepubliceerd. Waarbij dus bedrijven een onderzoek, ze konden inschrijven voor een onderzoek naar de haalbaarheid van zo'n ferryverbinding tussen Aruba en Curaçao.
6: Ja, ik denk dat hij op vakantie is geweest naar Saba, daar met de ferry naartoe is gegaan. Toen van gedachten is veranderd. Dat is namelijk echt de hel op aarde.
7: Ja, ging jouw maag nu opspelen?
6: Die van mij die speelde aardig op, maar die van mijn dochter ook. En die, daar is het uitgekomen. En door de zure dampen vanuit. Maar niet alleen door die van haar, maar de hele boot. We zaten in het onderruim, zeg maar. Zo kun je het een beetje zien. Het doet een beetje aan als dat ruim wat zeg maar, bij Cura Hollanda Village in dat museum staat.
7: Slavenschip?
6: Het is echt. Het is de hel op aarde, zo'n ferry.
7: Oh.
6: Het is echt. Het klinkt allemaal leuk en aardig. Snel en goedkoop van eiland naar eiland, maar het is een martelgang.
7: Oké, nou. De reden waarom het is opgezet is eigenlijk meer natuurlijk de portemonnee, de prijzen.
6: Oh.
7: Het is gewoon een hele dure onderneming. En zeker als je het ook nog moet gaan exploiteren. Dat wordt niet winstgevend. Dus hebben ze maar weer naar de stekker uitgetrokken. Wat wel jammer is, want er wordt al wel jaren voor gepleit dat de prijzen, of dat om te reizen tussen de eilanden, is ontzettend duur. Terwijl het maar, 20 minuten met een vliegtuig naar Aruba?
6: Ja, een kwartier naar Bonaire.
7: Ja, maar je betaalt wel de hoofdprijs. De gedachte is dus dat zo'n ferryverbinding goedkoper zou zijn. Ja,
6: de vluchten tussen de eilanden boven, de SSS-eilanden, die zijn nog duurder.
7: Ja.
6: Maar toch heb ik dat met liefde betaald. En de ferry gecanceld.
7: Nee, dat begrijp ik. Je bent ook op vakantie, hè?
6: Ja, dat is ook zo. Dat klopt. Nee, maar misschien zouden ze eerder kunnen kijken of daar wat aan te doen valt. Of, dat is dan misschien weer een beetje te groot. Zo'n ferry zoals je op de Waddeneilanden hebt. Die gaan niet zo snel, maar daar kun je ook auto's op zetten en zo.
7: Ja, ja.
6: Die hoort dit van de Wagenborg of zo, heet dat bedrijf. Maar ja, er passen ook, wat is het, hoeveel 100 mensen passen daarop? Ik weet niet of dat dan weer een beetje te groot is voor onze schalen.
7: Ja, nou, ze hebben het al uitgezocht, het wordt gewoon te duur. Dus, maar ja, dat was wel te verwachten. Als er geen overheidsgeld naartoe gaat, geen subsidies, dan is het qua exploitatie niet zozeer winstgevend.
6: Er zat een man twee rijen voor mij. Die was de hele vaart was die echt aan het braken met een hels geluid. En ik durfde niet te kijken. En toen toch bij het uitstappen van zeg maar, toen we er waren.
7: Weet je wat voor plasje er bij zijn voeten was?
6: Het was alsof je zo'n familieverpakking Doritos helemaal vercrunched had. En dan leeg gegooid had door het gangpad heen. Overal.
7: Oh, nee.
6: Het zat overal. Het was echt een ontploffing.
7: Oh, nou, ik heb medelijden met de schoonmaakploeg.
6: Ja, want die boten die hebben tapijt.
7: Nee!
6: Er ligt tapijt op de grond.
7: Nee!
6: En je zit op een oude vliegtuigstoel uit een oude Oost-Duitse kist die in 1960 al met pensioen is gegaan. Waar de stoel van de leuning los van zit. De armleuningen vliegen alle kanten op.
7: Het is goed dat je me dit nu zegt. Want als ik geld wil besparen, dan weet ik, dan moet je dus niet op de ferry verbinding.
6: Ga niet op de ferry. En ik met alle liefde hoor voor die mensen van de ferry. Ik ga iedereen zijn boterham. Maar echt, oh, als je je toch iets wil besparen. Qua ongemakken en zo, doe dat niet. Ga gewoon met het vliegtuig. Boek een ticket met Winair. Dus die hel blijft ons bespaard. Dat is fijn. Dankjewel, Aruba. Dankjewel. Paradise op je vrijdagochtend. Climbing Fisher is hier.

0: Rihanna op Paradise, 103.1 FM. Hoeveel kinderen heeft ze intussen? Drie, denk ik. Riot, Rocky en RZE. Weet je waar dat voor staat, Nelly? RZE?
1: Nee hoor.
0: Oh, oké. Okay. RZE. RZE, het eten is klaar.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
2: 80.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Ketgevang.
2: Exactement.
4: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: Goedemorgen. Goedemorgen. Paradise FM meldt zich op deze vrijdagochtend, de 31ste van juli. Tijd voor een tosti en voor een nieuws van 7 uur. Nelly Rosa is hier.
1: In de Spaanse exclave Ceuta is een grote migratiecrisis ontstaan. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat er in de afgelopen 24 uur zeker 49.000 migranten de enclave in Noord-Afrika zijn binnengekomen. De mensen, voornamelijk jonge Marokkanen, klommen over de grenshekken of zwommen om een dam heen via zee. Zeker 18 mensen zijn daarbij verdronken. De Spaanse regering heeft militairen en een marineschip ingezet ter ondersteuning van de politie. Premier Sanchez bezoekt het gebied later vandaag. En de omstreden plan.

0: WK voetbal te verkopen aan private investeerders lijken van de baan. Na Europa en Noord-Amerika keert nu ook de Aziatische Voetbalbond zich fel tegen het voorstel. Daarmee is de meerderheid op het FIFA-congres zo goed als uitgesloten. Door de aanhoudende weerstand stapt ook een belangrijk adviseur van FIFA-voorzitter Gianni Infantino op. Volgens hem is de verkoop van WK-aandelen een slechte deal voor het voetbal. En dan het lokaal nieuws. De adviseur Corporate Governance SBTNO heeft een kritisch advies gegeven over de jaarrekeningen van CEPOS voor 2023 en 2024. Uit het rapport blijkt dat de financiële positie van het postbedrijf zeer kwetsbaar blijft. De SBTNO adviseert de minister om strikte instructies te geven aan CEPOS om door te gaan met kostenbesparingen en ook de ontwikkeling van nieuwe commerciële diensten. Zo moet er een strategisch plan komen met concrete doelstellingen die worden vastgelegd in een beheersovereenkomst. Daarnaast eist de toezichthouder dat er een officieel dividendbeleid en balansnormen worden opgesteld voor het bedrijf en dat het bedrijf wordt aangesproken op de achterstallige belasting- en premiebetalingen. En Curaçao Cleanup heeft gisteravond haar nieuwe campagne gelanceerd, de Green Wave. Met het initiatief wil de stichting de nationale trots die het eiland voelde tijdens het WK-voetbal doortrekken naar een schone en gezonde leefomgeving. Hoewel opruimacties in het verleden veel hebben opgeleverd, blijven zwerfafval en illegale stortingen een groot probleem voor de wijken, stranden en natuur. Volgens Curaçao Cleanup kan enkel een blijvende gedragsverandering het verschil maken. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cl.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Turista riba bo isla. Sing maleta, peruku. Hoppi sabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, cupalini limoncello. Pa 35,90. E pa 9,99, boti un bio pizza de un forno, dusci di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta pa 6,99. Cada simang, un destination novo.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
4: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Joris weer.
6: Hij zegt vanuit een goeiemorgen. Mariah Carey is emotional.

0: Pink op Paradise. Lekker meebrullen. Heel de dag uit volle borst. Dat doe je op Paradise FM. Of bij Paradise FM. Ik betrapte Nelly van het nieuws er net op. Je zat even mee te zingen met Pink.
1: Ja, maar Pink was wel een van mijn, toen ik jonger was, een van mijn favoriete artiesten.
0: Ja.
1: Ja, en vooral dit album is een goed album.
0: Oké. Okay. En waarom? Kreeg je er een goed gevoel bij?
1: Ik heb dit album grijs gedraaid.
0: Ja. Ja, Pink is er goed in om zeg maar je een goed gevoel te geven, toch? Die zegt altijd van, oh, ja, je bent niet de enige. Het is helemaal niet zo erg.
1: Ja, ik weet niet per se of dat de reden is. Ik vond het gewoon, kijk, ze begon voor mij meer als een R&B-artiest. En vervolgens ging ze meer de popkant op.
0: Oh ja.
1: En haar allereerste album, dat kreeg ik dus... Ik woonde toen op Curaçao en mijn neef die woonde in Nederland. En elk jaar als hij op mijn vakantie kwam, kwam hij met... Nou ja, die is wel die illegale cd'tjes die je dan had gebrand.
0: Oh ja, ja.
1: En zo maakte ik dus kennis met Pink.
0: Ja, de illegale cd'tjes. Ja.
1: Ja.
0: Was het toen al internet eigenlijk?
1: Zo. Natuurlijk was er internet.
0: We zijn 10 jaar geleden aangesloten, toch? Zoiets.
1: Oké.
0: Hey, laten we eens even kijken wat er dit weekend te doen is in de uitgaansagenda. In het Antilliaans Dagblad staat altijd een hoop leuks opgeschreven. Waaronder de filmpremière van de nieuwe Spider-Man.
1: Ja, die is gisteren in première gegaan. En kijk, niet iedereen houdt van Marvel-films, dat snap ik.
0: Ja.
1: Maar het is wel leuk om dit weekend zowel de Odyssey als naar Spider-Man Brand New Day te gaan. Want dan heb je twee keer Tom Holland en twee keer Zendaya.
0: Oké.
1: Dat wil iedereen toch?
0: Wie is Zendaya ook alweer?
1: Jeez. Zendaya speelt Mary Jane in de Spider-Man franchise en Athena in de Odyssey.
0: Oh ja.
1: Ze is eigenlijk een Nickelodeon-kindsterretje, maar heeft zich vervolgens ontpopt tot een geweldige actrice en producer.
0: Ja, dit is geen kindsterretje meer.
1: Nee, dat is ze niet. En ze is getrouwd met Tom Holland.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja. Oké, is het voor kinderen ook? Spider-Man?
1: Als je het hebt over Lotte, die 3 is...
0: Ja.
1: Denk ik niet dat ze Spider-Man per se leuk zal vinden. Waarschijnlijk zelfs eng.
0: Oh wel.
1: En er komt ook nog eens... Er is sprake van een vroegtijdige ejaculatie in de film.
0: Pardon?
1: Ja, dat.
0: Aan de andere kant, ze is 3. Ze weet toch nog niet wat het is. laten we dat maar niet naartoe dan. Dan wordt dat toch weer Paw Patrol. Paw Patrol komt binnenkort ook met een nieuwe film. Heb je dat ook gezien?
1: Die volg ik niet.
0: Echt niet?
1: Nee.
0: Oh, dat komt binnenkort. Dus volgens mij, even kijken hoor. Dat zal ik het meteen maar even opzoeken. Paw Patrol. De Dino Movie komt binnenkort. Volgende maand. Augustus. Dat is hartstikke bijna. 6 augustus is de release date van... Paw Patrol, the movie, de dinofilm. Ja, daar wordt papa dan weer blij van. Jij niet?
1: Neem me niet kwalijk. Dat gaat me net... Daar ga je geen kaarten verkopen.
0: Paw Patrol, be there on the double. Nee? Oké. Okay. Goed, jouw grote tip dus voor dit weekend is daar de nieuwe Spider-Man.
1: Ja, en als je de Odyssey al hebt gezien, nog een keer gaan. En als je hem niet hebt gezien, moet je zeker gaan. Het is echt een fantastische ervaring.
0: Oké. Okay. En anders dan zijn er overal en her en der op het eiland verspreid nog verschillende happy hours waar jij kan gaan zetelen. Karaoke show bij de kleine Hindoestaan. Ik zou het wel weten. Lekker weekend.
2: Yo, what's up?

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Bingo-doo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
4: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
5: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
6: Blue, blue, blue, blue.
7: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
6: Bluefin, the boat you wanna be.
8: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
9: It's a Friday, baby!
10: Iedere vrijdag begin je

0: Station bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
1: Van harte, goedemorgen. Dit is Paradise op deze vrijdagochtend, 31e van juli. 8:02. En daarom Nelly hier met je laatste nieuwsupdate. Bom dia, goedemorgen.
2: Meneer, er is ruim 2,1 miljoen gulden gereserveerd voor de renovatie van de atletiekbaan bij het SDK-stadion. Volgens minister Van Heijdoorn is de voorbereiding in volle gang en worden 3 baansystemen geëvalueerd, onder meer met hulp van topsprinter Shireni Martina. De werkzaamheden moeten dit jaar nog beginnen. En corporate governance adviseur SBTNO uit kritiek op de financiën van postbedrijf C-Post. Hoewel er in 2023 nog winst werd geboekt dankzij eenmalige overheidssteun, leed het bedrijf in 2024 een verlies van 2,4 miljoen gulden. Bovendien laat C-Post miljoenen aan belasting- en premieschulden oplopen. Volgens de toezichthouder financiert het bedrijf zijn bedrijfsvoering zo op kosten van de overheid. SBTNO eist een herzien strategisch plan en verdere kostenbesparingen. En Curaçao Cleanup heeft gisteravond haar nieuwe campagne gelanceerd, de Green Wave, met het initiatief van de Stichting de Nationale Trots die het eiland voelde tijdens het WK, doortrekken naar een schone en gezonde leefomgeving. Hoewel opruimacties in het verleden veel hebben opgeleverd, blijven zwerfafval en illegale stortingen een groot probleem op het eiland. Volgens Curaçao Cleanup kan enkel een blijvende gedragsverandering het verschil maken. En internationaal nieuws, medewerkers van een bibliotheek in de Australische Kiama konden hun ogen niet geloven. Een uitgeleend boek werd na maar liefst 150 jaar weer ingeleverd. Een bewoner vond het historisch werk uit 1858 in een ingemetselde theedoos tijdens een verbouwing. Vermoedelijk had zijn bedovergrootvader het destijds meegegeven. Mocht de bibliotheek nog boetes heffen, dan was de vinder omgerekend zo'n €17.000 kwijt geweest. Maar de bieb schuilt de schuld kwijt en stelt het boek tentoon. Uitlenen doen ze niet meer, omdat ze niet nog eens anderhalve eeuw willen wachten.
1: Ik vind €17.000 toch wel meevallen eigenlijk.
2: Ja, ik ook.
1: Voor zo lang.
2: Maar het is een historisch werk uit 1858. Nou, dat zou wel wat waard zijn.
1: Dat lijkt me wel, ja.
3: De ochtendkrant van Nelly.
1: Af en toe doet die krant ook een beetje aan alsof... Alsof die uit 1830 komt, hè? De krant, de ochtendkrant, wat staat erin opgeschreven?
2: Dat zijn jouw woorden.
1: Nou, nee, maar het is wel zo, als je het archief kijkt van de krant, dan is het echt om de 10 jaar zo'n beetje dezelfde kommer en kwel, alleen zijn de namen dan anders. Van de betrokkenen.
2: Nou, ik ga beginnen met vers
1: nieuws. Jij bent het er niet mee eens, begrijp ik.
2: Ik begin met vers nieuws, want 16-jarige is voor de rechter om geweld. Het gaat om een jongen die bij de JJIC, de justitiële jeugdinrichting Curaçao, voor vernieling, bedreiging en openlijke geweldpleging werd vervolgd.
1: Ja.
2: De minderjarige Curaçaoenaar werd ervan verdacht op 4 juni in het JJIC een medebewoner met een honkbalknuffel. Ik wil vandaag de hele tijd andere dingen zeggen. Met een honkbalknuppel of een ander hard voorwerp meerdere keren tegen het hoofd en lichaam te hebben geslagen.
1: Ja.
2: Primair werd hem dus poging tot zware mishandeling verweten en ook nog mishandeling. En op diezelfde dag zou hij ook nog meerdere dienstvoertuigen en ramen van het justitiële inrichting hebben vernield. Tijdens de behandeling van de zaak kwam dus naar voren dat ook de motor van de automatische toegangspoort en ook een computer beschadigd raakte.
1: Oh.
2: Nou, daarna staat de jongen ook nog eens terecht voor een incident op 27 maart. Hij zou toen een medewerker hebben bedreigd nadat volgens hem respectloos tegen zijn vader was gesproken. Oh, dus daar werd hij dus ook boos om. En toen zou hij hebben gedreigd en met een steen hebben bedreigd.
1: Oh,
2: nou ja, dat is niet echt goed. De jongen heeft uiteindelijk... is hij veroordeeld tot 24 dagen voorwaardelijke jeugddetentie, 100 uur taakstraf en toezicht door de jeugdreclassering tot en met 31 januari 2027. Nou ja, de jongen heeft dus natuurlijk niet een prettige thuissituatie. Volgens een psychiater groeide hij op in een geweldige thuissituatie en verbleef hij al op jonge leeftijd niet meer thuis. En bracht hij ook jarenlang in het JJIC door. En waarschijnlijk heeft hij ook... Nee, er is ook vastgesteld dat hij een licht verstandelijke beperking heeft. En daarom adviseerde ze begeleiding en behandeling naast de straf.
1: Okay.
2: Nou, er is in de krant, dat was in het Antilliaans Dagblad voor vandaag, ook heel veel aandacht voor de problemen van de afgelopen dagen in Otrobanda, in de Frederikstraat. Het Antilliaans Dagblad heeft onder andere gesproken met Maruska Manuel van Fundación Jongeref. En zij legt die brandstichtingen in een soort breder kader. Zij stelt dat er dialoog moet komen in plaats van uitsluiting. Ze keurt, dat zegt ze wel, ze keurt natuurlijk de vernielingen af en dan natuurlijk die brandstichtingen. En stelt ook dat geweld nooit de oplossing is. Maar ze trekt ook wel aan de bel over de spanningen rondom de gentrificatie, toeristische druk en gebrek aan transparantie in Otrobanda. Dus de partijen zouden veel meer met elkaar samen moeten komen. Want het gaat niet alleen om gebouwen, maar ook om de infrastructuurwoningen en de verbouwingen. Daar moet gewoon een soort platform komen met de buurt, waarbij iedereen zich gehoord voelt. En dat er ook gewoon een soort groter plan komt.
1: Ik vind het zo belachelijk, Nelly. Sorry, ik wilde echt. Ik vind het zo belachelijk dat mensen nu massaal dit gaan lopen roepen, terwijl je het hebt over ordinaire vernielers en brandstichters en bedreigers en... Dit ga je toch niet goed praten op zo'n manier? Het wordt zo klein gemaakt.
2: Nee, maar het is een symptoom.
1: Het is gewoon misdaad. En dat ga je
2: misdaad
1: goed...
2: Misdaad is zeker misdaad. Maar
1: dan moeten we beter met die misdadigers gaan praten. Nee, ga toch weg. Je gaat toch niet... Als iemand je winkel...
2: We hebben het niet over de misdadiger, we hebben het over de buurt.
1: Als iemand jouw winkel overvalt, dan ga je toch niet zeggen... even kijken waar dat vandaan komt. Laten we eens eventjes praten met die overvallen waar dat vandaan komt. Nee, die ga je aanpakken.
2: Ja, en dan kijk je ook wel naar armoede en naar onderwijs. Het is een holistisch geheel qua bestrijding van criminaliteit. Ja. Criminaliteit is niet alleen maar het bouwen van... of bestrijden van criminaliteit gaat niet alleen maar om meer detentieplekken. Maar het gaat natuurlijk, je moet het bij de kern aanpakken, toch?
1: Ja, ja,
2: of althans bij de kiem, en dat is?
1: Bij de wortel, ja.
2: Ja, bij de wortel dus. En dat geldt hier ook.
1: Dat doe je dan toch... Ik vind hier wel wat van, maar goed. Ander onderwerp.
2: Een ander onderwerp.
1: Ja.
2: FKP onder de loep naar klachten.
1: Ja.
2: Dat mag wel, hè?
1: Ja.
2: Oké. Nou, door aanhoudende klachten uit de samenleving heeft de regering het besluit genomen om dus een diepgaand onderzoek in te stellen bij zowel domeinbeheer als de FKP. Dat maakte PISAS afgelopen woensdag bekend. En dat gebeurde dus tijdens een op het laatste moment geplande persbijeenkomst van de MFK in het WTC. En toen stelde dus PISAS dat er dus dat onderzoek komt. Beide organisaties vallen onder Cooper, of onder VVRP. En ze waren afgelopen weken vaak in de publiciteit. Het regende afgelopen weken klachten over de FKP vanwege het gebrekkige onderhoud aan de 3500 volkswoningen die deze stichting voor de regering beheert. En ook natuurlijk wachten ook al bewoners al jaren op toewijzing van terreinen. Het legaliseren van terreinen. En er is een enorme achterstand bij domeinbeheer. Dus daar komt dus nu ook een onderzoek naar. Er staat er wel niet bij wanneer de onderzoeken van start zullen gaan, welke instantie deze verrichten en hoe lang deze zal duren en wat de onderzoeksopdrachten specifiek zijn. Dat is niet gemeld.
1: Heel goed. Zeg, mag ik jou danken voor dit moment?
2: Straks meer.
1: Bedankt. Op Paradise gaan we verder met

0: Viva, het is Paradise. En Christian Castro, daar word je toch ongelooflijk vrolijk van, hè? Azul. Op deze vrijdagochtend, de 31ste van juli, moeten we nog eventjes een update geven over wat betreft Paradise Kids Radio. Gisteren, nee, wat is eergisteren, hebben we even een op... Ik ga een oppas-oma. Hoor mij nou. Nee, een voorlezen-oma, voorlesjuf, voorlees-tante in de wacht weten te slepen. Onze Dettie die wil wel wat verhaaltjes gaan voorlezen. En we hebben al de jingles, die zijn gemaakt. Nelly, heb je die al gehoord?
1: Nee, nog niet.
0: Heb je nog niet gehoord? Nee. Wil je er wat horen?
1: Nou, kom maar op.
0: We hebben wat kindjes zover gekregen om wat jingles in te spreken. Bijvoorbeeld deze.
2: Je kan ze lekker meezingen. Heel de dag, uit volle borst. Op Paradise Kids Radio.
0: Nou, daar word je toch vrolijk van?
1: Heel zoet.
0: Ja, hè? Nog eentje? Even kijken, deze.
2: Voor alle kindjes van Curaçao. Paradise Kids Radio.
0: Da. Het is toch altijd, ik kan hier de hele dag naar luisteren, weet je dat?
1: Dat heb ik al gemerkt.
2: Je luistert naar Paradise Kids Radio.
0: Ja, ja, gewoon de hele dag. Het is zo leuk om al die onschuldige liedjes te horen over over poetsje tanden en de simpele, leuke, onschuldige onderwerpen in het leven. Er staat ook al een muziekbeleid, staat er al. Er is een muziekredacteur op aangenomen. En er worden ook gewoon popliedjes tussendoor gedraaid. Dus van Alvaro Soler bijvoorbeeld. En Antoon, die is heel populair nu in Nederland. Bruno Mars is heel populair. Wat zit je te kijken?
1: Ja, maar ik hoor degene waar ik je al... Ik weet niet hoeveel maanden al zeg dat je hem moet draaien. Bad Bunny.
0: Bad Bunny.
1: Zit je erin?
0: Nee.
1: Ja, klaar.
0: Nee, maar wel met een B. Nog een keer. Bella Paris. Ja. Is toch ook leuk voor kinderen en voor grote kinderen? Ik word heel blij van Bella Paris altijd. Jij niet?
1: Ik word blij van Bad Bunny.
0: Ja, oké. Okay, nou, misschien moeten we dan ook Bad Bunny er even bij toevoegen. En wat zit er nog meer? Oh, Daddy Yankee zit er wel in. Con Calma. Is die leuk? Ja, die is leuk. Dus in ieder geval, er wordt hard gewerkt achter de schermen om Paradise Kids Radio up and running te krijgen. Er zit zelfs al het nieuwe themaliedje van de Backstreet Boys hebben die gemaakt. Van de nieuwe Paw Patrol film. Die zit er al in. Ja, de Dino film. Die komt 4 augustus uit. En daar hebben we de Backstreet Boys de themasong voor opgenomen. En die hoor je dus al daar op Paradise Kids Radio. Het is toch waanzinnig?
1: Ik begin me wel zorgen te maken.
0: Waarom?
1: Ik heb je nog nooit zo opgewonden gezien over je film die uitkomt dan over die van de Paw Patrol.

Nee, word je hier niet happy van? Stel dat je helder pups. Dat is mijn leven vandaag de dag, Nelly Rosa. Ik kan het heel spannend maken, maar dat is het niet. Overdag, begin de avond kijken we Paw Patrol. En daarna zitten papa, mama en papa op de bank met een gezichtsmasker en B&B vol liefde. Dat is onze rock'n'roll bestaan.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio. Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Heb je het al gehoord van Rotterdam Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotterdam Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotterdam Huis en Rotterdam Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in

0: van harte. Goedemorgen, Paradise FM op je vrijdagochtend, de 31ste van juli. Het is 8:02. Daarom Nelly Rosa hier met je nieuwsupdate. Bon dia.
1: Bon dia. Op Cyprus is een 44-jarige Brits-Azerbeidzjaanse man aangehouden op verdenking van spionage. Hij zou een geheime Britse luchtmachtbasis hebben geobserveerd en informatie hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. De man zit vast in afwachting van zijn uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. Het is de eerste keer dat iemand in een overzeese gebied wordt vervolgd onder de vernieuwde Britse antispionagewet. En in Pakistan zijn 10 bergbeklimmers vermist geraakt naar een grote lawine op de Broad Peak, een berg van ruim 800.000 meter hoog. Onder de vermisten is de wereldberoemde Nepalese topklimmer Nirmal Puria, bekend van de Netflix-documentaire over zijn record op de 14 hoogste toppen ter wereld. Sinds de lawine van gisteren is er geen contact meer met de groep. De Pakistanse autoriteiten zetten een reddingsoperatie op met helikopters en vrezen voor het ergste. En lokaal nieuws, het specialistische antidrugs- en wapenteam van de politie en het arrestatieteam hebben vanmorgen vroeg invallen gedaan in 2 woningen in Groot Piscadera, meer specifiek aan de Moontjeweg. Bij de huiszoekingen zijn diverse spullen in beslag genomen die te linken zijn aan drugshandel, waaronder weegschalen en vacuumeermachines. 1 verdachte is aangehouden en wordt gehoord door de recherche. En Curaçao Cleanup heeft gisteravond haar nieuwe campagne gelanceerd, de Green Wave. Met dit initiatief wil de stichting de nationale trots die het eiland voelde tijdens het WK-voetbal doortrekken naar een schone en gezonde leefomgeving. Hoewel opruimacties in het verleden veel hebben opgeleverd, blijven zwerfafval en illegale stortingen een groot probleem. Volgens Curaçao Cleanup kan enkel een blijvend gedragsverandering het verschil maken. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining. Tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Oh, buurman, wat doet u nu?
5: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
4: Maar, bedoel je?
5: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
4: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
5: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
4: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
5: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
4: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
6: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en...

0: jouw betrouwbare autopartner.
1: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Joris Weer.
6: Yes, goedemorgen met Phil Collins. Zometeen naar deze van Level 42.

Paradise en Phil Collins. Op deze vrijdagochtend, de vrolijke vrijdagochtend. Zo, hè? En tijdens deze vrijdagochtendshow komt er ineens leuk nieuws binnen vanuit ons eigen Paradise FM kamp. Ja, dat is toch leuk. We krijgen een melding, we zijn toegelaten, ja, tot de Android App Store. Dat betekent, dames en heren, jongens en meisjes, dat per heden je op een iPhone, dat kon je al, maar nu ook op een Samsung of op een andere merk Android telefoon of tablet, je de gratis Paradise FM app kan downloaden. En daar kun je van alles mee. Je hebt het hele station in je hand. Letterlijk, je kan live luisteren uiteraard naar Paradise. Maar je kan ook de themakanalen beluisteren. Als je een keertje geen zin hebt in dat gewauwel van de DJ's, dan zet je lekker Paradise FM non-stop aan op je telefoon. Je kan live meekijken in de studio. Dan kun je zien wat hier gebeurt achter de microfoon. Wat voor... het is allemaal heel braaf hoor wat hier gebeurt. Maar het is toch leuk om te volgen, hè, radio kijken. Kan gewoon op je telefoon vanaf elke porch of elke boot of waar dan ook is het nu mogelijk om mee te kijken in de studio. Je kan uiteraard berichten sturen via de Paradise FM app. Je kan het nieuws lezen wat er speelt op het eiland en nog veel en veel meer. Oh ja, en hangt een beetje van het type telefoon wat je hebt af. Met de nieuwste iPhones en volgens mij kan dat ook op de Android. Dat moet je maar eens even checken voor mij, want ik heb zelf geen Android telefoon. Dus ik weet dat niet zeker, maar check het maar eventjes als je wil. En laat me dan maar even weten via de Paradise FM app. Of dat kan bij jou. Je kan een wekker zetten. Op mijn iPhone kun je een wekker zetten. Dan kun je wakker worden met geluiden van ons. En daarna schakelt hij over naar de radio. Dus heb je een ouderwetse wekkerradio op je telefoon. Maar nogmaals, ja, ik weet dus niet of dat op de Android-app ook zo werkt. Dus als jij nou met je Android-telefoon eens even naar de Play Store gaat en de Paradise FM app voor me wilt downloaden en mij even wil laten weten of je daar ook een wekker aan kan zetten, dan is die vraag beantwoord. Goedemorgen, Bon Jovi is hier.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
2: Life moves fast, and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers, and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure and designed to fit your needs.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.
5: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner...

0: Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Van harte, goedemorgen. Het is vrijdagochtend op Paradise. Bijna 8:30, daarom Nelly Rosa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
3: Bon dia. Het specialistische antidrugs- en wapenteam van de politie en het arrestatieteam hebben vanmorgen vroeg invallen gedaan in twee woningen in Groot Piscadera, meer specifiek aan de Moontjeweg. Bij de huiszoekingen zijn diverse spullen in beslag genomen die te linken zijn aan drugshandel, waaronder weegschalen en vacuümeermachines. Een verdachte is aangehouden en wordt gehoord door de recherche. En er is ruim 2,1 miljoen gulden gereserveerd voor de renovatie van de atletiekbaan bij het SDK-stadion. Volgens minister Van Heijdoorn is de voorbereiding in volle gang en worden 3 baansysteem geëvalueerd, onder meer met hulp van topsprinter Shireni Martina. De werkzaamheden moeten dit jaar nog beginnen. En internationaal nieuws, een belangrijke overwinning voor de muziekwereld in de strijd tegen kunstmatige intelligentie. De rechtbank in München oordeelt dat het populaire AI-platform Suno de auteursrechten van artiesten heeft geschonden. Suno liet gebruikers complete liedjes maken via korte tekstopdrachten, maar gebruikte daarvoor beschermde muziek van onder meer de band Alphaville. De Duitse rechtenorganisatie GEMA spreekt van een historische uitspraak met wereldwijde impact. Hoe hoog de schadevergoeding wordt die Suno moet betalen is nog niet bekend. Het AI-bedrijf overweegt in hoger beroep te gaan.
4: Ja, hoezo in een hoger beroep? Ze weten er zelf toch ook wat dat ze handelmansrechten gebruiken?
3: Mm-hmm.
4: Waarom ga je dan tegen een beroep?
3: Want ze willen niet betalen.
4: Ja, sorry agent, ik weet wel dat ik door rood rijd, maar ik ga niet betalen. Ik ga in hoger beroep. Maar ik reed wel door rood. Ja.
5: De ochtendkrant van Nelly.
4: Het is AI biedt heel veel kansen en heel veel mogelijkheden. Maar sommige dingen moet je gewoon vanaf blijven. Ethisch gebruik van maken.
3: Nou ja, wat ze wel hebben gedaan, ze hebben wel nog vorig jaar een schikking getrokken met de muziekmaatschappij Warner Music. Had toen ook te maken met die auteursrechten kwestie.
4: Mm-hmm.
3: Maar nu zijn er dus... En Warner en andere grote platenlabels hadden dus Suno aangeklaagd. Maar ja, ze hebben dus dit materiaal, zeggen ze, nodig om hun software te trainen met enorme datasets.
4: Ah ja, ja, ja.
3: Moet je voor betalen.
4: Ja. Oké. Okay. Zeg, nieuws uit de kranten dan?
3: Ja. Ik begin...
4: Oké. Okay.
3: Ik begin na het opstappen van FFK-voorzitter Gilbert Martina. Draaiden geruchtenmolen over zijn opvolging op volle toeren. Zolang er nog geen verkiezingen zijn gehouden, neemt Fabi Constantia de taken waar als waarnemend voorzitter. Ondertussen zingen er 3 bekende namen uit de lokale voetbalwereld rond als mogelijke kandidaten. Zo zou Wilhelmus, Juni Ignacio, hij is bekend van de Curaçao Airport Holding. Lilo Silveran, natuurlijk bekend van Vigilante, en ook nog Patrick Petjo Schoop mogelijk geïnteresseerd zijn. Een aantal van hen hebben bevestigd te zijn benaderd en ook overwegen zich verkiesbaar te stellen.
4: Okay.
3: Nou, binnen MFK lijkt de rust enigszins teruggekeerd na een partijbijeenkomst in het WTC. In de Vigilante zie je een foto van een breed lachende Charles Cooper die de vergadering dus zichtbaar tevreden verliet. En hij stelde dat er nooit sprake is geweest van een oorlog tussen hem en zijn partijgenoot Javier Sylvania.
4: Nee.
3: Bisas liet weten die avond dat Sylvania beter moet gaan samenwerken met de partij als hij in de toekomst een leiderschapsrol ambieert. En ook zei Bisas dat het aanvallen van de eigen organisatie, het herhaaldelijk aanvallen van de eigen organisatie, niet wordt geaccepteerd. En dat er dus ook afspraken worden gemaakt over de toekomstige werkwijze. Maar er is dus geen sprake van dat de stemmentrekker Sylvania de partij gaat verlaten. Dat zei dus Ramon Jung na afloop van de partijbijeenkomst. Ja. En volgens Pisas is de rust teruggekeerd. Maar hij spaart Sylvania niet. Volgens Pisas is... Heeft Sylvania een lastig karakter en moet hij water bij de wijn doen?
4: Wat een soap.
3: En laten zien dat hij een echte teamplayer is.
4: Is hij dat?
3: Nou, dat moet hij laten zien.
4: Dat moet hij laten zien, ja.
3: Moet hij gaan laten zien dat hij dat kan zijn.
4: Okay.
3: Nou, verder in de krant in het Antilliaans Dagblad was er een heel artikel over... die geheime Tsjechische rekening, waar de Curaçao Gaming Authority gebruik van maakt. Nou, in vervolg op pagina 2 komt ook Luigi Van Nijten aan het woord. Hij is de fractiemedewerker van oppositiepartij PAR.
4: Mm-hmm.
3: En hij is ook een financieel specialist, hij is een econoom. En hij had deze kwestie al eerder genoemd. Dus dat er een rekening is in Tsjechië. En hij sprak toen niet over een bank, maar van een rekening bij een betaaldienstverlener in Tsjechië. En hij kondigde zelf een verdieping van zijn eigen onderzoek naar buitenlandse geld en cryptostromen binnen de Curaçaose online kansspelsector aan. En Van Nijten deed eerder al aangifte en een aanvullende aangifte naar aanleiding van mogelijke misstanden die hij bij zijn onderzoek naar de gamingsector aantrof, met name over het toezicht op de online kansspelsector en ook de controle op de internationale geldstromen.
4: Oké. Ik merk dat ik op vrijdagochtend niet heel erg veel interesse meer heb in dit onderwerp, Nelly. Is het erg?
3: De Tsjechische bankrekening,
4: ja, nee,
3: het geld van cryptobetalingen.
4: Ja. Is er nog een geitje geboren op de kinderboerderij? Of is het allemaal van dat ongelofelijke... ingewikkeld, saai. Nee, hè? Het is allemaal... Oké. Okay. Wat is er?
3: Sorry, ik moet lachen hierop. Het is gewoon nieuws en het is belangrijk, ook al is het saai. Maar
4: ja, dan lees je maar de krant. Koop maar het Antilliaans Dagblad, daar staat alles in opgeschreven.
3: Dat is heel goed. Ja. Reclame maken voor de krant natuurlijk ook nog Vigilante Amigo en de Extra.
4: Juist,
3: ja. Steun ze allemaal.
4: Precies. Maar we willen ook niet dat onze luisteraars de vangrail in donderen, de denderen of zo, hè?
3: Je leest als je thuis bent of op het werk?
4: Ja, precies, ja. Maar niet dat we dit nu 8 minuten achter elkaar gaan lopen verkondigen op de radio. Vallen mensen van in slaap. Dat wil je niet.
3: Valt in slaap. Nou, is goed. Laten we maar ophouden dan.
4: Heb je er zo meteen eentje in de annabij liggen, ja? Die vanaf de brug af is gedenderd. En dat komt dan op jouw konto, ja? Schuif hem door naar je.
3: Is goed, doe maar.
4: Hebben we nog wat leuks?
3: Een brede rug. Nee hoor.
4: Nee?
3: Het is niks meer.
4: Is het allemaal kommer en kwel?
3: Ja hoor. Gentrificatie.
4: Moeten we het nog over die ferry hebben? Aruba heeft zich teruggetrokken, hè, uit de ferry-onderzoek.
3: Ik ga er geen geintjes over maken. Vertel jij het nieuws.
4: Ja, nee, ja, er zou toch een ferryverbinding komen. We gingen ze onderzoeken tussen Aruba en Curaçao. Maar nu heeft Aruba gezegd, jongens, we kappen ermee. We hoeven niet meer van ons. Dat is een beetje het verhaal. Ik heb het idee dat de Arubaanse minister van Transport... die is op vakantie geweest naar de SSS-eilanden. Die is met de ferry naar Saba gegaan. En dacht, nou, weet je, laat maar hangen. Dat hoef ik niet... Daar gaan wij niet aan boord stappen. Die hobbeltocht. Maar goed, en nog veel meer vandaag in de krant. Mag ik je danken, Nelly?
3: Er valt niks te danken.
4: Niks te danken, oké. Okay. Paradise met de Pussycat.

0: I Don't Need a Man. Ik kan het lekker zelf wel. Het zijn de Pussycat Dolls op Paradise FM. Goedemorgen.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Nelly Rossa. You Don't Need a Man. Ieder, denk ik.
2: Ik heb zeker wel mannen nodig.
0: Oh ja.
2: Klusjes in huis.
0: Om voor je te koken en vuilnis buiten te zetten.
2: Nee, dat kan ik zelf. Maar okay. Het gaat echt om klusjes waar ik zelf niet aan toe kom.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou, mocht je je geroepen voelen, stuur maar een berichtje via de Paradise FM app. Dan brengen we jou in contact met Nelly Rosa.
2: Nee, zo gaat dat ook weer niet. Ik kies er zelf uit.
0: Ja, maar ze moeten zich toch wel ergens aandoen?
2: Ik zie ze toch op straat lopen.
0: Je pikt de klusjes mannen random van straat af?
2: Ja, zo werkt dat.
0: Oké.
2: Daar heb ik geen app voor nodig.
0: Nee. Zeg, het woord van de dag, wat heb je uitgezocht?
2: Nota cos di canta macamba.
0: Nota cos di canta macamba. Wat voor context zeg je dat?
2: Ja, eigenlijk is het gewoon, ik zal eventjes de betekenis dan maar even uitleggen. Het is niet veel soeps of het stelt niet veel voor of het is niet om iets om over naar huis te schrijven. Dat betekent nota cos di canta macamba.
0: Oh ja. Dat zeg je altijd over dit programma.
2: Om over naar huis te schrijven? Dat zeg ik over dit programma.
0: Oké, okay, en wat voor setting zou je dat zeggen momenteel?
2: Nou, bijvoorbeeld, alles in een situatie waarbij iets tegenvalt, saai is of absoluut niet de moeite waard.
0: Oké.
2: Okay. Gebruik je het?
0: Ja.
2: Of over je financiële situatie die op dit moment belabberd is, bijvoorbeeld.
0: Oké. Okay. Nou, spreek voor jezelf. Hè?
2: Nee, in de radio, daar komen de advertenties binnen.
0: Hè? Absoluut. Goed, oké, mag ik jou danken? Het was maar weer een waar genoegen deze week. Maandag zitten we hier weer met z'n tweetjes, hè?
2: Dat zullen we zien.
0: Is de bedoeling als je niet zondag weer gaat proberen te koken... wat je niet zo goed afgaat dan met seafood... Dan zien we je maandag weer.
2: We zullen zien.
0: Ja.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
3: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servier Frais. Rosé all day.
5: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg ons

0: 9 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De plannen voor een nieuwe atletiekbaan bij het SDK-stadion vorderen. Ruim 2,1 miljoen gulden is beschikbaar voor de renovatie. Drie baansystemen worden beoordeeld op kwaliteit en internationale normen. De renovatie moet dit jaar beginnen. De Curaçaose Atletiekbond organiseert geen toernooien meer vanwege de slechte staat. Onderzoek uit 2023 noemde de baan ongeschikt en onveilig. Stichting Curaçao Cleanup heeft gisteravond de campagne Green Wave gelanceerd. De campagne richt zich op blijvende gedragsverandering en een schoner eiland. Zwerfafval en illegale stortingen blijven een groot probleem. De organisatie roept inwoners, scholen en bedrijven op mee te doen aan World Cleanup Day Curaçao op 18 en 19 september. Dan nog internationaal nieuws. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
6: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook.

0: Motors Groep.
1: HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servifré. Alsjeblieft.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Joris Leer.
5: Ja, vanuit een goede vrijdagochtend. Cool en de gang is hier.

0: Dit is Mary J. Blige, No More Drama op 103.1 FM.
1: De Paradise FM, muziekquiz, muziekquiz.
0: Ja, met vandaag in de aanbieding een lekker diner voor twee bij La Hacienda Olivia op Scherpenheuvel zitten zij. En dat is waanzinnig genieten van een hele leuke kaart. Je kan heel smakelijk eten en tussen de gerechten door loop je lekker naar de kinderboerderij en kun je lekker met de diertjes daar aan de gang. Nou ja, niet per se met alle diertjes spelen, want dat lijkt me niet handig. Maar wel naar kijken en naar zwaaien en naar roepen misschien wel. Of de geluiden namaken. Als dat mag trouwens, mag dat eigenlijk wel op een kinderboerderij. Mag je geitengeluiden gaan maken naar een geit die daar staat? Dat weet ik eigenlijk niet. Goed, zoek dat dan maar even uit voordat je dat gaat doen. Je kan er naartoe op onze kosten. Luister even mee.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

Zo, ik heb echt geen idee wat dat was. Jij wel, pak je telefoon en stuur een app via de gratis Paradise FM app te downloaden in elke App Store. Winnaar, einde van de dag bij Arie Pieter in de show. Fluit mijn fontein nu op.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
5: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
4: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
5: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
4: Ja.
5: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
6: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinia. Naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: 10.
1: Experts bezoeken CMC voor controle en training radioactieve materialen. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het Kielstein Medical Center heeft bezoek gekregen van experts van het Internationaal Atoomenergieagentschap. De missie is een samenwerking met het ministerie van GMN en de brandweer. Tijdens het bezoek kregen medewerkers training in het detecteren van radioactief materiaal. Ook inspecteerden de experts de afdelingen radiologie en radiotherapie als onderdeel van een landelijke inventarisatie van röntgen- en stralingsapparatuur. Volgens het ziekenhuis draagt de samenwerking bij aan het verhogen van de patiëntveiligheid. En het specialistische antidrugs- en wapenteam van de politie en het arrestatieteam hebben vanmorgen vroeg invallen gedaan in 2 woningen in de Savaan, waaronder aan de Moontjeweg. Bij de huiszoekingen zijn diverse spullen in beslag genomen die te linken zijn aan drugshandel, waaronder weegschalen. 1 verdachte is aangehouden en wordt gehoord door de recherche. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM-app.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
3: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
4: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
3: Oh, is die er weer?
4: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
5: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
4: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
5: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
4: Island Vibes, nu in de winkel.
6: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
7: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
8: Dit is Paradise FM. Nu, Joris Reer.
9: Ja, buenas dias, goedemorgen. Donna Summer zometeen na Teaspoon.

Paradise en Donna Summer op deze vrolijke vrijdagochtend. Het is de 31ste van juli trouwens. Vandaag even lief doen als je er eentje tegenkomt in het wild. Want het is vandaag de internationale dag van de systeembeheerder. Ja, dat zijn die vaak hele gezellige gasten die zorgen dat het bedrijf draait zoals het hoort te draaien.

vrijdagochtend. En Dimitri Vegas, Like Michael Paradise. Zometeen hier Jeremy Kessler, veel plezier met hem. En alvast een heerlijk, lekker zondag.

Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie heeft vanmorgen vroeg invallen gedaan in twee woningen in de Savaan, waaronder een huis aan de Mondjeweg. Het antidrugs- en wapenteam en het arrestatieteam namen spullen mee die mogelijk verband houden met drugshandel, zoals weegschalen en vacuumeermachines. Eén verdachte is aangehouden en wordt verhoord door de recherche. De plannen voor een nieuwe atletiekbaan bij het SDK-stadion vorderen. Ruim 2,1 miljoen gulden is beschikbaar voor de renovatie. Drie baansystemen worden beoordeeld op kwaliteit en internationale normen. De renovatie moet dit jaar beginnen. De Curaçaose Atletiekbond organiseert geen toernooien meer vanwege de slechte staat. Onderzoek uit 2023 noemde de baan ongeschikt en onveilig. Dan nog internationaal nieuws. Twee eurocommissarissen moeten van voorzitter Ursula von der Leyen de situatie in de Spaanse exclave Ceuta onder controle houden. Dubravka Suiza overlegt met Marokko. Magnus Brunner werkt met Spanje aan extra steun via Frontex, de Europese grensbewakingsdienst. In afgelopen 24 uur kwamen zo'n 60.000 migranten Ceuta binnen. Volgens Spaanse media zijn 24 migranten omgekomen bij pogingen de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. De Spaanse regering stuurt extra politiemensen, drones en 8 duikers met boten. Donderdag kwamen vermoedelijk meer dan 40.000 migranten Ceuta binnen. Er zijn schermutselingen met de politie gemeld. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste ooit geregistreerd, met 3.552 besmettingen en 1.556 doden. In buurland Oeganda zijn 20 mensen besmet geraakt, waarvan 2 zijn overleden. De autoriteiten hebben echter verklaard dat Oeganda nu ebola-vrij is. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Venezuela. Het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461 12

0: 1. Of bezoek onze website evenscurazao.com.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
4: Ik heb de toffe band Tsunami zometeen voor je. Nou,

Sushi, hoe ben jij vanochtend eigenlijk opgestaan? Gaat het goed? Vrijdag 31 juli. Er gaat weer lekker energie jouw kant op komen na de ochtendshow met Joris. Op richting de lunch met Pepijn. En voor je het weet is het weekend alweer daar. Komt dat even lekker goed uit met de muziek van Tsunami en Wham. Dat is een goede start toch? Zo na 10 uur? Ja, voel je hem? Oké. Omdat het vrijdag vandaag is, heb ik over 10 minuutjes jouw collega heeft geen idee. We hebben weer een lekkere onuitgesproken kantoorrealiteit voor je op papier gezet. Ja, en stiekem ga je die wel herkennen. Ik weet het zeker. Ja, hij is uit de duim gezogen, maar er zit gewoon een kern van waarheid in. En vandaag, in de muziekquiz, hebben we een tropische verrassing op de menukaart staan. We gaan een lekker diner voor twee weggeven bij... Ja, ja, ja. La Hacienda, Olivia. Oh, als je van lekker verrassend eten houdt, dan moet je daar naartoe. Ik heb straks het fragment voor je. Als je het goede antwoord weet op die vraag, check je natuurlijk in op WhatsApp 675-1031. Zo, hè, even lekker dat rustmoment met Joshua Caddison en Jesse. Mooi is dat. Pink heb ik ook nog voor je klaarstaan. En zometeen dus, jouw collega heeft geen idee.

0: over iemand die een slechte invloed heeft. Maar ja, onze collega die heeft een goeie hoor.
1: Jouw collega heeft geen idee. Zet je schrap voor herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit die iedereen stiekem herkent.
0: Stel je maar eens voor dat jouw collega helemaal geen idee heeft dat hij elke vrijdag een vast moment heeft waarop hij zichtbaar overschakelt van werkmodus naar weekendmodus. En dat zie je in de kleine dingen. Hoe hij net iets rustiger wordt, hoe hij nog één taak afrondt en daarna even stil zit. En hoewel het voor hem spontaan voelt, nou herkennen wij het inmiddels tot op de seconde. Hè? Het is geen groot gebaar, het is geen duidelijke afsluiting, maar juist dat subtiele moment waarop alles wordt losgelaten. En we zeggen niet, we laten hem. Want precies daar begint voor hem het weekend. En wat denk je? Voor ons ook.
1: Jouw ochtend verloopt

0: Weet je wat het is? Als je lekker blijft bewegen en dat overdag veel doet, heel wat kilometertjes loopt, beweegt, trap op, trap af, als die bij jou in de buurt zijn, dan kun je ook wat meer eten dan anders. Of wat lekkerder eten naar binnen werken, wat misschien iets minder gezond is, maar blijf je toch fantastisch uitzien. En dat zie jij vandaag. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Get On Your Feet bij Paradise. En zometeen na het nieuws van 10:30, dan wordt er een ontsnappingspoging gedaan. Spannend!
1: Watersportliefhebbers, opgelet! Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
5: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

Experts bezoeken CMC voor controle en training radioactieve materialen. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het Kielstown Medical Center heeft bezoek gekregen van experts van het Internationaal Atoomenergieagentschap. De missie is een samenwerking met het ministerie van GMN en de brandweer. Tijdens het bezoek kregen medewerkers training in het detecteren van radioactief materiaal. Ook inspecteerden de experts de afdelingen radiologie en radiotherapie als onderdeel van een landelijke inventarisatie van röntgen- en stralingsapparatuur. Volgens het ziekenhuis draagt de samenwerking bij aan het verhogen van de patiëntveiligheid. En het specialistische antidrugs- en wapenteam van de politie en het arrestatieteam hebben vanmorgen vroeg invallen gedaan in 2 woningen in de Savaan, waaronder aan de Moontjeweg. Bij de huiszoekingen zijn diverse spullen in beslag genomen die te linken zijn aan drugshandel, waaronder weegschalen. 1 verdachte is aangehouden en wordt gehoord door de recherche. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM-app.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Jeremy Kesseler.
3: We ontsnappen aan de werkweek samen met Janet Jackson. Paradise.

Sommige nummers hebben iets magisch. Ze voelen alsof ze altijd hebben bestaan. Kiss from a Rose van Seal uit 1994. Een jaar waarin ook Curaçao volop in het teken stond van muziek. Hè. Het eiland organiseerde toen het Caribbean Song Festival, waar artiesten uit het hele Caribisch gebied samenkwamen. En dat past natuurlijk perfect bij ons eiland. Een plek waar verschillende culturen, ritmes en verhalen elkaar...

0: relaxed, whenever, wherever met Shakira gaan we op naar een hele mooie plek. Een restaurant waar we je naartoe sturen. En dan sturen we je naartoe, dit keer niet omdat je honger hebt, maar omdat je echt een avondje uit wilt.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Let maar eens op, want La Hacienda Olivia hoort bij die categorie een avondje uit. Gasten vertellen over de bijzondere sfeer, namelijk de vriendelijke bediening en het gevoel dat je even ergens anders bent. Een plek waar je rustig begint met een drankje, geniet van goed eten en soms verrast wordt door live muziek. Het is dus niet alleen een bord op tafel, het is een avond op Curaçao die je nog even meeneemt lekker naar huis. Let op het fragment dat ik je ga laten horen. App het goede antwoord op die vraag die gesteld wordt naar 675-1031.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

Weet jij, 675-1031. La Hacienda Olivia staat op de menukaart. En die dinerbon ligt voor jou klaar als je het goede antwoord instuurt. En vanmiddag na 4 uur wordt teruggebeld. Oh, spannend. Zou toch mooi zijn als je wint, hè?

brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je rap gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel? Ben je nou weer bij your bayside geweest?
3: Sorry schat, ik kon het.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Experts van het Internationaal Atoomenergieagentschap hebben het Curaçao Medical Center bezocht. Medewerkers van het ziekenhuis kregen training in het opsporen van radioactief materiaal. De experts inspecteren ook de afdelingen radiologie en radiotherapie. Het bezoek was een samenwerking met het ministerie van GMN en de brandweer voor een landelijke inventarisatie van stralingsapparatuur en meer patiëntveiligheid. De politie heeft vanmorgen vroeg invallen gedaan in twee woningen in de Savaan, waaronder een huis aan de Mondjeweg. Het antidrugs- en wapenteam en het arrestatieteam namen spullen mee die mogelijk verband houden met drugshandel, zoals weegschalen en vacuumeermachines. Eén verdachte is aangehouden en wordt verhoord door de recherche. Dan nog internationaal nieuws. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van lichamen. Robert Bush zei tegen families dat hun dierbaren waren begraven of gecremeerd, maar liet tientallen lichamen soms jarenlang liggen. De politie vond 35 lichamen, onder meer een doodgeboren baby. Van de mogelijk 60.000 migranten die donderdag de Spaanse enclave Ceuta binnenkwamen, zijn er volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken al 25.000 teruggekeerd naar Marokko. Dat gebeurde vrijwillig. De Spaanse premier Pedro Sanchez zegt dat Marokko meewerkt aan de terugkeer. Bij de oversteek zouden 34 mensen zijn omgekomen. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie ruim 343.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan twee keer zoveel als in dezelfde periode van recordjaar 2025. De meeste schade was in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar werden tienduizenden mensen geëvacueerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Oh, buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat

0: het oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
2: Met de weekenddeur op een kier met goede muziek van Live en Glenn Frey.

gitaartje van Live. Niet zomaar een gitaartje. De herkenbare sound van deze topband hier bij Paradise. Na Glenn Frey en The Heat Is On. Uit volle borst met die lekkere muziek. In dat vrolijke vrijdaggevoel op 31 juli. Dat zit helemaal goed. Het weekend staat voor de deur. Dus het wordt sowieso, hoe dan ook, wat er ook gebeurt. Wat je ook gepland hebt. Of het nou leuk is of niet leuk. Of het moetjes zijn. Of ontspannen ritme is. Het wordt gewoon een bon weekend voor jou en mij. Zullen we dat afspreken? Nou, sowieso wel ook, denk ik. Hij is zo'n beetje hersteld. Ozzy Stoot, de vriend van de show. Hij stoot zometeen weer zijn knie. Maar op welke melodie is de vraag? Hij liep vanuit Jongbloed woensdag over de ronde Klipweg door naar de plantage Flor de Madeira. En ja, daar gebeurt het. Zoals iedere week weer. Oh-oh, hij stootte zijn knie. Maar dus op welke melodie? Nou, laten we dadelijk eens gaan luisteren over 10 minuutjes hier bij Paradise 103.1. Hoe dat verhaal zich verder heeft ontwikkeld. En dat is de laatste keer trouwens hier bij Paradise dat ik hem uitnodig. Oh, wat? Wat zeg je nou, Jeremy? Ja, ga ik je zo meteen meer over vertellen. Juno Tekla, hoor je zo meteen in Paradise.

0: is Jeremy's en Missie.
1: Iedere dag weer.
0: Met de nodige energie,
1: positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door.
0: Jeremy Kessler op Paradise FM.

0: dankjewel. Keep the Floor, Paradise, 103.1. Met nu onze tropische verrassing, de vriend van de show...
1: Ossi stoot zijn knie. Maar op welke melodie?
0: De ronde clipweg vanuit Jongbloed is natuurlijk een lange weg... richting Hovi Barbolina. Maar er zijn er meer natuurlijk die daar aan de weg liggen. En zo was hij daar aan het wandelen. En nam hij de afslag rechts naar Caminda George Willems. Sloeg weer rechtsaf naar Kaya Nathan. En voorbij plantage Flor de Madeira. Ja, en op die hoogte zo'n beetje gebeurde het. Oh-oh.
1: Ossi stoot zijn knie.
0: En dat deed behoorlijk pijn zo te horen. Op welke melodie stootte Ossi zijn knie op deze vrijdag 31 juli? Nou ja, eigenlijk gebeurde het afgelopen woensdag, maar het is opgenomen, het is vastgelegd, zodat wij hier wekelijks daarop kunnen terugblikken. En het is de laatste keer voor Ossi.
1: Ossi stoot zijn knie. Maar op welke melodie?
0: Maar hoezo dan, Jeremy? Wat is er aan de hand? Nou... Na vandaag heb ik 2 weken vakantie. En vanaf vandaag heeft Ossi altijd vakantie. Tenminste, hier van de show. Natuurlijk blijft hij lekker rondwandelen over het eiland. Ga je hem tegenkomen? Maar niet meer op de radio. Nee. Want na die 2 weken vakantie gaat er weer iets anders gebeuren. Maar tot die tijd, nadien, tussen 10 en 12, vanaf volgende week maandag hier bij Paradise. Nog lekker genieten van de beste muziek ooit gemaakt. En zometeen natuurlijk die melodie waarop Ossi zijn knie stoot. Hoor je na Prince. Dit is 1999.

0: Nou, Prince, we zitten niet eens zo heel ver naast. We gaan terug naar 1997.
1: Ozzy stoot zijn knie. Ozzy stoot zijn knie.
2: Auw!
1: Maar op welke melodie?
0: Op pure 90s pop-energie. Het intro alleen al is genoeg voor herkenning. The Backstreet Boys. Yeah, man.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.

0: Experts bezoeken CMC voor controle en training radioactieve materialen. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het Kielstown Medical Center heeft bezoek gekregen van experts van het Internationaal Atoomenergieagentschap. De missie is een samenwerking met het ministerie van GMN en de brandweer. Tijdens het bezoek kregen medewerkers training in het detecteren van radioactief materiaal. Ook inspecteerden de experts de afdelingen radiologie en radiotherapie als onderdeel van een landelijke inventarisatie van röntgen- en stralingsapparatuur. Volgens het ziekenhuis draagt de samenwerking bij aan het verhogen van de patiëntveiligheid. En het specialistische antidrugs- en wapenteam van de politie en het arrestatieteam hebben vanmorgen vroeg invallen gedaan in 2 woningen in de Savaan, waaronder aan de Moontjeweg. Bij de huiszoekingen zijn diverse spullen in beslag genomen die te linken zijn aan drugshandel, waaronder weegschalen. 1 verdachte is aangehouden en wordt gehoord door de recherche. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: will get back to you.
1: De La Soul, wat een hit. Ring, ring, ring. Paradise 103.1 draait die hits die je kent en die je uit volle borst kunt meezingen. Zeker op je vrijdag, met dat hele goede gevoel. Nee, het is geen bitter moment, het is een zoetsappig moment. Beste Little Steven, want het mango-moment komt er zometeen aan. Over 10 minuten de ode aan de lekkere lange lunch. En dan ben ik benieuwd wat er vandaag weer op jouw bord ligt. En als je dan toch ring, ring, ring even wilt bellen of even met Paradise, doe dat op 675-1031. WhatsApp staat wagenwijd voor.

0: eventjes lekker te relaxen. Volgende week hoor je Nadine hier in de ochtend tussen 10 en 12. En ondertussen rammel ik lekker even aan de limoentjesbomen.
1: Het mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Ja, want die mango is al lang gesneden. Ja, die ligt hier klaar op tafel. En ja, dan zijn er smaken die je niet alleen proeft, maar ook onthoudt. Hè. En zo is een lunch op Curaçao een bijzonder moment. Het vertelt een verhaal van zon, cultuur en mensen die weten hoe belangrijk genieten is. Er zit in de geur van kruiden in een gerecht dat met aandacht is bereid. En in de eerste slok van een drankje terwijl je uitkijkt over de blauwe zee of een levendige straat. Maar de echte smaak ontstaat pas wanneer je het deelt. Met vrienden die lachen om oude herinneringen. Familie die verhalen blijft vertellen. Of iemand die met wie je gewoon even wilt genieten van het moment. Een lange lunch is eigenlijk een kleine herinnering die je maakt terwijl je nog overheerlijk aan tafel zit. En misschien is dat wel het mooiste gerecht dat Curaçao te bieden heeft. Hè? Een moment waarop alles even precies goed voelt. Wat zeg ik? Goed voelt? Misschien wel gewoon even goed valt?

0: Drevant.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Drevant, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Drevant. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Drevant.
0: Exacte man.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
2: Spaanse wijnen. Gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Experts van het Internationaal Atoomenergieagentschap hebben het Curaçao Medical Center bezocht. Medewerkers van het ziekenhuis kregen training in het opsporen van radioactief materiaal. De experts inspecteren ook de afdelingen radiologie en radiotherapie. Het bezoek was een samenwerking met het ministerie van GMN en de brandweer voor een landelijke inventarisatie van stralingsapparatuur en meer patiëntveiligheid. De politie heeft vanmorgen vroeg invallen gedaan in twee woningen in de Savaan, waaronder een huis aan de Mondjeweg. Het antidrugs- en wapenteam en het arrestatieteam namen spullen mee die mogelijk verband houden met drugshandel, zoals weegschalen en vacuumeermachines. Eén verdachte is aangehouden en wordt verhoord door de recherche. Dan internationaal nieuws. Bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta zijn zeker 43 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau Effe op basis van de politie. De doodsoorzaak is onbekend. Hulpdiensten zoeken nog naar meer slachtoffers. Sinds donderdag kwamen ongeveer 50.000 mensen vanuit Marokko naar Ceuta. De politie heeft dinsdag in Tilburg een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Hij wordt verdacht van de voorbereiding van twee ontvoeringen in het criminele circuit. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de rechtercommissaris bepaald dat de man 2 weken vast blijft zitten. 4 medeverdachten zijn al aangehouden. Polen heeft de Russische ambassadeur ontboden na de vondst van een neergestorte raket. Volgens staatssecretaris Cezary Tomczyk gaat het om een Russische KH-101 kruisraket die kernkoppen kan vervoeren. De raket kwam neer op ongeveer 90 kilometer van de grens met Oekraïne. Niemand raakte gewond. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matour & Courriels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zegt een oprecht.

Ik heb geen idee hoe dat voelt. Aretha Franklin. You make me feel like a natural woman. Ik zing wel eens onder de douche, I'm so glad I'm a woman. Maar ja, dat is iets heel anders.

0: Oprecht, goede vrijdagmiddag, bijna 11 minuten over 12. Zometeen spelen we de muziekquiz. Tenminste, dat doen we aan het einde van het eerste uur. Zo rond 1:15, 10:15. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij een prachtplek, La Hacienda Olivia. Zo rond 1:20 neem ik het nieuws door. Dat doe ik vandaag voor de laatste keer deze week met Nelly Rosa. Volgende week is Vanessa Werkhoven er weer. En in het tweede uur, dus na het nieuws van 1 uur, hebben we de spotlights. Wie komen daar allemaal langs? Nou, hij zit weer mutvol. Bill Berry van R.E.M. Fatboy Slim Jim Core, natuurlijk van The Corrs. Will Champion van Coldplay. Zac Brown van de Zac Brown Band. Martha en de Vandellas en James Taylor met You've Got a Friend. Dat allemaal trouwens dus in het tweede uur, hè? Na het nieuws van 1 uur. Nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Ja, op zijn vertrouwde plek zo rond deze tijd weer. Mark Kampers, journalist bij Hart van Nederland. Een oprecht goedemiddag, ook voor jou, Mark.
2: Een hele goedemiddag, Pepijn.
0: Ja, er wordt met grote zorgen ook in Nederland gekeken naar die massale golf van immigranten die daar in Spanje, een enclave in Marokko. De Spaanse premier heeft een persconferentie in de Spaanse enclave in Marokko gedaan. Er zijn, nou, naar schatting 100.000 of meer jonge Marokkaanse mannen zijn een klein stukje overgezwommen. Daardoor zijn ze officieel op Spaans grondgebied. En in Nederland maakt men zich ook enorme zorgen.
2: Ja, ik zat zojuist even naar het nieuws te kijken. Nou, Pepijn, het zijn echt bizarre beelden. Ceuta is dus een Spaanse enclave aan de Marokkaanse kust. Ja, en zo'n 60.000 Marokkanen gaan ze nu vanuit hebben die oversteek gewaagd. Ze zijn dus al zwemmend zijn ze de grens overgegaan. En dus als je die beelden ziet, je ziet iedereen massaal dat eiland opklimmen. Het zijn met name jonge jongens van een jaar of 16 die zich ook gewoon misdragen en zich ook laten filmen en zichzelf een beetje voor gek zetten. Ja, en Europa is nu bang voor een enorme asielstroom en eist nu toch ook wel opheldering. En ook Nederland wil toch wel weten wat de Spaanse regering nu van plan is. We weten wel dat de helft volgens mij alweer terug is op het eiland. Dus waar ze vandaan kwamen. Maar het heeft wel 34 levens geëist, Pepijn. Dus dat zijn ook bizarre aantallen. De 34 mensen die het niet hebben overleefd.
0: Ja, die Sanchez, de Spaanse premier, heeft het een beetje aan zichzelf te wijten, zegt de Spaanse oppositie. Want hij heeft gezegd, ja, we gaan mensen die dit doen, die dat overzwemmen gaan doen naar dat stukje Spaans grondgebied, die gaan we niet langer bestraffen. En het grote probleem is natuurlijk, het zijn allemaal jongens. Als je het foto ziet, je ziet geen vrouw. Het zijn allemaal jongens van pak een beetje tussen de 15 en misschien 23 max. En dat zijn nou juist degenen die bijvoorbeeld in Nederland bij Ter Apel grote problemen geven. Dat zijn asielzoekers die absoluut geen recht hebben op asiel, want Marokko is gewoon een veilig land, daar kan je gewoon normaal wonen. En die zouden teruggestuurd moeten worden, maar wat zien we in de praktijk? Dat gebeurt niet, dat is heel moeilijk.
2: Nee. En dan zitten wij weer met de ellende. Ja, het zijn de rotte appels, noem ik het maar. De veilige landers die Ter Apel op stel te zetten. En ja, er zijn ook heel veel Marokkaanse Nederlanders op dit moment op vakantie daar. En je schrikt je rot, joh, als je ineens een massale toestroom krijgt van migranten waar je op vakantie bent. We hebben het op Samos ook wel eens gezien, hè, in Griekenland. Dan komen ze ook gewoon per boot komen ze het strand oplopen. Ja, het zijn hele bizarre beelden als je dat ziet.
0: De drie verdachten die deze week bij een grote politieactie zijn gearresteerd blijven langer vastzitten. Ze zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Vertel.
2: Ja, het gaat om de 19-jarige Eindhovenaar Mohamed K. Maar ook om twee minderjarige jongens. Een 16-jarige Rotterdammer en een 17-jarige jongen uit De Rijp. En zij werden trouwens in april vorig jaar al samen met 12 andere verdachten aangehouden in een zaak rond opruiming tot terrorisme op TikTok. Ze zijn namelijk echt online zijn ze actief. En volgens de rechtbank probeerde hij ook via sociale media aan een wapen te komen. En sprak hij er ook over een aanslag. Dan heb ik het over die twee minderjarige jongens. Die zijn daar dus vooral actief. Maar ook die 19-jarige jongen uit Eindhoven, die had dus plannen om een aanslag te plegen in België. En ze radicaliseren eigenlijk ook op online, hè, via TikTok zijn ze jongeren aan het aansporen om ook te radicaliseren. Dus ja, Echt een hele bizarre ontwikkeling.
0: Ja, die jongen van 17 uit de Rijpen, een dorp in de buurt van Alkmaar, ja. Die is volstrekt geradicaliseerd. Volgens de rechter nam hij deel aan terroristische organisatie IS, Islamitische Staat. En verspreidde hij online extreme jihadistische inhoud en kennis over het plegen van een aanslag. Wat gaat er toch mis in de hersens van die jonge jongens?
2: Ja, en helemaal met de kennis natuurlijk van de aanslag in Berlijn. En ook aanstaande zaterdag is natuurlijk de Gay Pride in Amsterdam. Ja. En ik dacht zelf dat we er een beetje van af waren van de IS. Maar inmiddels zijn er toch ook heel veel eenlingen die dus toch gewoon nog actief zijn bij IS. En dus ook anderen weer aan het optrommelen zijn om zich ook aan te sluiten bij die terroristische groep. Ja, ik vind het best wel beangstigend, helemaal met die grote evenementen die eraan komen, denk ik, ja, het zal toch niet, hè? Ja, ik ben er best wel een beetje gespannen voor.
0: Ja, de jaarlijkse Pride is niet een gewone Pride. Het maakt deel uit ook van de World Pride. En Madonna komt naar Amsterdam. Dus ga jij naar Amsterdam dit weekend?
2: Zeker?
0: Ja, dat is zeker.
2: Nou, dat is nieuws. Ik wist dat werd ook gespeculeerd, maar dat het echt zou komen.
0: Dat komt omdat je in Frankrijk zat. Toen is het bevestigd. Zij komt, ze heeft het eerst gemeld op sociale media. Madonna is morgen in Amsterdam, gaat bij AFAS live optreden, maar waarschijnlijk niet live zingen.
2: Nee, dat lijkt me voor iedereen beter.
0: Maar ze is er dus wel. Ga jij er naartoe dit weekend?
2: Nee, ik ga er dit weekend niet naartoe. Ik ben zelf niet zo'n Gay Pride-ganger.
0: Nee, maar dat had gekund. Het had gekund dat je voor Hart van Nederland er naartoe ging.
2: Oh, nee. Ik ben dit weekend eindelijk een dagje vrij. Want ik heb zoveel bizarre dagen achter de rug. Ja. Dus ik ga even genieten van het mooie weer.
0: Hey, tot slot. Opmerkelijk nieuws. Ik vroeg je net wat het zijn. Er zijn in Diergaarden Blijdorp vissende katjes op de wereld gezet. 3 in totaal. Wat zijn vissende katjes? Is dit dan een soort normale kat met een hengel zitten? Maar dat is het vast niet.
2: Nee, het zijn katten die zwemvliezen tussen hun tenen hebben, een gespierd lichaam hebben en hun klauwen steken ook een beetje uit. En ja, het zijn bijzondere beesten. Ze voelen zich helemaal thuis in het moeras, maar ook in mangrovenbossen, dus misschien wel bij jullie Curaçao, of langs rivieren. En ze jagen dus op vissen, kikkers en andere waterdieren. En het is dus een bedreigde diersoort op dit moment. Ja, en ze zijn dus geboren, en dat is wel heel erg leuk, en die gaan er blij op. Dus ik denk dat ik binnenkort zelf maar even een keer ga kijken met mijn neefje en nichtje. Want ik ben wel heel benieuwd hoe dat er in het echt uitziet, zo'n beestje.
0: Zou ik zeker doen. Hey, ik zou zeggen, rust lekker uit in je eerste vrije weekend in Tijden. Wij spreken elkaar maandag weer.
2: Tot dan.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

0: live. Desiree hier bij Paradise. Over een minuutje of 20 neem ik het lokale nieuws door met Nelly Rosa. Nu eerst.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Medewerkers van een bibliotheek in de Australische kustplaats Kiama keken vorige week hun ogen uit. Daar werd namelijk een boek ingeleverd dat maar liefst 150 jaar te laat werd teruggebracht. 150 jaar te laat. Bibliotheekmanager Michelle Haatsen vertelde dat ze nog nooit zoiets had meegemaakt. De man die het boek kwam terugbrengen, Ross Simmon, vermoedt dat zijn bedovergrootvader het destijds heeft geleend. Tijdens een verbouwing van het ouderlijk huis waar zijn voorouder ooit woonde, ontdekte hij het boek met waterschade in een oude theedoos die was ingemetseld in een open haard. Waarom het boek nooit is teruggebracht, blijft een raadsel. Simmons zegt daar geen verklaring voor te hebben. Hudson heeft wel een vermoeden. Volgens de bibliotheekregels van toen moest een geleend boek eerst worden ingeleverd en de openstaande schuld worden betaald voordat iemand een nieuw boek mocht lenen. Als die oude boeteregeling nog had bestaan, in de inflatie wordt meegerekend, zou de rekening inmiddels zijn opgelopen tot ruim 35.000 gulden. Ja, 35. Hallo, ik kom een boek inleveren. Oh, betaalt u even 35.000 gulden. Maar Ross Simmons hoefde zich daar geen zorgen over te maken. De bibliotheek werkt al jaren zonder boetes. Op Instagram grappen ze daar zelf over, hoewel dit misschien wel een beetje had kunnen bijdragen aan het oplossen van de financiële problemen van de bibliotheek. Het boek is inmiddels opgenomen in hun historische collectie en wordt niet meer uitgeleend. Of zoals Michelle Hudson van de bibliotheek het zegt met een knipoog: we willen niet nog een keertje 150 jaar wachten tot het boek weer wordt teruggebracht. En dat is ook meteen de quote van de dag. En dit is de plaats die erbij past. The Beatles, Paperback Writers.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Bouwmeesters. Uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
1: Die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
3: The Wine Factory.
4: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht.

0: nieuws van half 1.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Experts van het Internationaal Atoomenergieagentschap hebben het Curaçao Medical Center bezocht. Medewerkers van het ziekenhuis kregen training in het opsporen van radioactief materiaal. De experts inspecteerden ook de afdelingen radiologie en radiotherapie. Het bezoek was een samenwerking met het ministerie van GMN en de brandweer voor een landelijke inventarisatie van stralingsapparatuur en meer patiëntveiligheid. De politie heeft vanmorgen vroeg invallen gedaan in 2 woningen in de Savaan, waaronder een huis aan de Mondjeweg. Het antidrugs- en wapenteam en het arrestatieteam namen spullen mee die mogelijk verband houden met drugshandel, zoals weegschalen en vacuumeermachines. 1 verdachte is aangehouden en wordt verhoord door de recherche. Dan nog internationale headlines. Een EU-lidstaat kan uit het Schengen-verdrag worden geschorst bij ernstige tekortkomingen in de grensbewaking. Dat zegt een hooggeplaatste EU-ambtenaar. Italië, Finland en Denemarken willen Spanje schorsen na het doorlaten van ruim 60.000 mensen vanuit Marokko naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. De Europese Commissie ziet daarvoor nog geen aanleiding. Meer dan 37.000 migranten zijn na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Dat is ongeveer 2/3 van het aantal binnengekomen migranten. De meeste kwamen zwemmend aan. Zeker 57 mensen kwamen om. In Ceuta werd een noodsituatie uitgeroepen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: Zo meteen het lokale nieuws. Nu eerst George Benson. Paradise.

0: George Benson hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Over ongeveer een oprecht goedemiddag trouwens. Over een kwartiertje dan spelen we de muziek. Het gaat om een heerlijk diner voor twee. Bij restaurant La Hacienda Olivia. En vandaag Nijaard, oftewel draaien, wij een plaat weer eens achterstevoren. Misschien herken je die. Dan kan je straks appen naar 675-1031. Maar nu eerst het lokale nieuws.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, en Vanessa is er volgende week maandag weer. Maar vandaag heb ik de eer en het genoegen om het nieuws door te nemen met journalist Nelly Rosa. Goedemiddag, Nelly.
2: Buongiorno.
0: Onze premier roemde gisteren nog alle verdiensten van het land. Hè, voetbal missen, doen we het goed mee en andere. En hij riep tot rust. Rust in de MFK. Laat Cooper en Sylvania nou wat vriendelijker met elkaar omgaan. Maar Cooper heeft daar niet naar geluisterd. Die heeft een nieuwe uithaal richting Sylvania gedaan. Hij wil een strafrechtelijk onderzoek naar een geheime bankrekening in Tsjechië, waarop al dan niet in cryptomunten is betaald. Waar gaat dit nou weer over?
2: Ja, nou, het is niet helemaal zo dat de tijdlijn klopt niet helemaal. Want dit interview was dus voor de persconferentie. En met interview bedoel ik wat het Antilliaans Dagblad schrijft hierover. En die opent ermee vandaag. Maar het interview dat Cooper had gegeven, het was dan aan Radio Direct. Was dus voor de persconferentie van Pistas, waarin hij dus iedereen tot rust en kalmte had gemaand en een mediastilte had afgekondigd. Maar de redactie van het Antilliaans Dagblad kwam er pas gisteren achter van het bestaan van dit interview. En hebben het toen uitgewerkt voor de krant van vandaag. Dus het is niet zo dat, dat Cooper geen boodschap had aan wat de boodschap eigenlijk van Pistas. Maar het is nog steeds wel interessant. Want het laat ook wel zien waarom er toch wel wantrouwen tussen Cooper en Sylvania. En waarom Cooper ook denkt dat hij in zijn recht staat om een onderzoek te eisen. Want het gaat dus nu over over vermoedelijke geheime bankrekening van het land Curaçao in Tsjechië. Dus minister van Financiën, Charles Cooper, die meldt dus dat er buiten de medeweten van de regering betalingen worden ontvangen op deze rekening en mogelijk zelfs in cryptovaluta. En volgens Cooper is het een beetje een steady situatie. En was hij van plan om volgende week aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie voor een strafrechtelijk onderzoek. Ik heb hem niet gevraagd of hij dat nog steeds van plan was, want dit zijn natuurlijk uitspraken die hij heeft gedaan voordat Pistas met zowel Sylvania als met Cooper heeft gesproken en heeft geprobeerd om de situatie wat te kalmeren. Maar het voorval raakt dus wel aan de veten binnen de regeringspartij. Maar Sylvania zelf, die zegt dus dat zo'n onderzoek dat hij niets hoeft te vrezen. Want die rekening is juist nodig omdat die lokale banken mogen geen licentiegelden uit de gokwereld aannemen vanwege dat strenge Amerikaans toezicht, of althans die corresponding banking, die dan weer bang worden en dan dreigen om dan niet de samenwerking op te zeggen. Dus dan moet er voor dit soort betalingen moet er uitgeweken worden naar digitale buitenlandse rekeningen. Maar wat Cooper dan voornamelijk dwars zit, is dat deze rekening volgens hem dan is geopend zonder de vereiste toestemming van de overheid. Dat is dan dingen wat eigenlijk ook wel uit dat onderzoek dat al is aangekondigd, zal dit ook wel naar boven moeten komen of dat zo is. Maar dat hele gebeuren met die corresponding banking is gewoon een probleem voor deze sector. En als wij licenties uitgeven, althans het land Curaçao en dan de Gaming Authority goklicenties uitgeeft en dan ook nog betalingen moet ontvangen, dan moet je wel zo'n constructie bedenken om er ook nog eraan te kunnen verdienen, of althans dat het geld weer terugkomt naar dit land.
0: De politie wordt vervolgd deze zaak. De politie onderzoekt opnieuw een vermoedelijke brandstichting nadat deze ochtend vroeg een Jeep Grand Cherokee volledig uitbrandde op de oude Caracasbaaiweg. Dat meldt de ochtendkrant De Extra. Bewoners zagen volgens De Extra twee mannen die de auto in brand staken en vervolgens wegrenden. Camerabeelden zouden trouwens de verdachte hebben vastgelegd. Eerder deze week gingen ook al drie auto's in vlammen op, namelijk in de Frederikstraat. En de nieuwe brand past in een reeks autobranden die de afgelopen periode op verschillende plekken op het eiland is gemeld. Is er een verband met de Frederikstraat of is dat nog te vroeg om te zeggen?
2: Dat is op basis van deze informatie is dat nog te vroeg om te zeggen. Ik weet niet of een van de ondernemers die betrokken zijn in dat hele gebeuren in het Robanda, daar ze bij de Frederikstraat daar wonen. Dat heb ik nog niet kunnen verifiëren. Ik heb het nog wel geprobeerd voor de uitzending, maar dat is me nog niet gelukt. Maar het kan ook zijn dat, want het is iets wat vaker gebeurt, hè, dat auto's in brand worden gestoken als er ruzie is. En dat je dan iemand voor betaalt. Dus dat kan ook zijn gewoon een gedeelte bende nu actief is, die dan op betaling allerlei auto's in brand steekt. Dat is niet echt nieuw, maar het is nu wel heel opmerkelijk, omdat het natuurlijk heel in een korte periode zo vlak achter elkaar is voorgevallen. Maar het nieuws zelf over die brandstichtingen in de Frederikstraat, daar zijn we nog niet. Het is nog niet achter de rug, want bijvoorbeeld vandaag en ook in de kranten is er een bericht over de stichting Fondation RIF. Dat is een buurtbewonersorganisatie in Rotterdam, eigenlijk van het RIF-gebied. En die gaat ook in op eigenlijk meer de achtergronden van die toenemende spanningen in Otrobanda. Want de stichting die zegt dus dat bewoners te vaak worden uitgesloten bij nieuwe plannen. En zij ook niet zien dat de ontwikkeling in de buurt, dat iedereen in de buurt daar beter voor wordt. En daardoor merk je dus die spanningen over rondom gentrification, maar ook de toeristische druk en dus het gebrek aan transparantie zorgt dus voor zo'n toch wel licht ontvlambare situatie in Otrobanda. En zij pleit ervan, dus Maruska Manuel van Fondation RIF, die vraagt dus voor meer dialoog. En dus dat eigenlijk alle partijen, je kan het een georganiseerd verband noemen, dat eigenlijk ook de buurtbewoners worden betrokken bij de ontwikkelingen. Wat niet een heel vreemd verzoek is.
0: Nee.
2: Als we het hebben over de ontwikkeling van een buurt en dat ook alle partijen daarin gehoord worden.
0: Ja, ik ben het volledig met je eens. Lijkt me een goed idee. Ik wens jou een bijzonder prettig weekend. Een rustig weekend ook vooral, ook voor iedereen. Geen auto's die opeens in brand vliegen. En wij spreken elkaar binnenkort weer volgende week dus met Vanessa. En een andere keer hoop ik weer met jou het nieuws door te nemen, Nelly. Fijn weekend.
2: Is goed, dankjewel.
1: De 80's, 90's en zeros.

0: Invisible Touch. Straks in de tweede uur de spotlights. Die staan onder meer op Marta en de Vandellas met Dancing in the Street, R.E.M. Losing My Religion, Praise You van Fatboy Slim, The Chorus met Breathless. En we gaan Zac Brown draaien met Chicken Fried. Een lekker country nummer met een kleine twist. Mocht je zin hebben in gefrituurde kip, dan moet je dat lekker gaan eten. Mocht je zin hebben in een iets andere, een iets verfijndere keuken, speel dan mee met de muziekquiz.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, vandaag gaan we een tafel nijaarts. Oftewel, we gaan een plaats omgekeerd draaien. Welke, dat hoor je zo meteen. Waar kan je gaan eten nou? Bij La Agenda Olivia. En dat is niet alleen leuk voor jou en je partner, of je vriend, vriendin. Maar ook voor de kinderen, mocht je die eventueel hebben. We kijken even naar de recensie van Annelies. Die zegt, we hadden een absoluut geweldige eetervaring bij La Agenda Olivia. De setting was echt uniek, dat kan ik beamen. En voegde iets speciaals toe aan de avond. Het eten was uitstekend. Het vlees was ongelooflijk mals en vol van smaak. On top of that, het personeel was uitzonderlijk vriendelijk en liet ons zeer welkom voelen. Vanaf het moment dat we aankwamen. Nou, wat wil je nog meer? Je kan dus een waardebon winnen voor twee personen bij La Agenda Olivia. Heerlijk dineren met z'n tweeën daar. Mits je natuurlijk weet welke plaat achterstevoren wordt gedraaid.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

0: Ja, hij is niet heel makkelijk. Zullen we hem gewoon, het is vrijdagmiddag. Zullen we nog een keer doen? Voor de rest.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

Ik geef je een aanwijzing voor de titel van de plaat. De artiest kwam trouwens niet heel lang geleden toevallig langs. Je had in Groot-Brittannië de Umbrella Curse. Toen die plaat op nummer 1 stond, regende het onafgebroken de hele tijd. En toen vroegen ze niet wat de titel is van dit nummer. Dat vroegen ze niet. Dat wilden ze absoluut juist niet. 6-7-5-1-0-3-1. 6-7-5-1-0-3-1. Als jij weet welke plaat we achterstevoren draaiden voor een heerlijk diner voor twee bij La Agenda Olivia. Geef mij maar de zon. Rayando el sol, mana.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.nl.

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. MFK-statenlid Maria Nita vraagt om duidelijkheid over de veiligheid van gebouwen en de bereikbaarheid van de binnenstad. Aanleiding is een glazen winkeldeur die op een minderjarig kind viel. Nita wil weten hoe toezicht en inspecties zijn geregeld en welke verplichtingen pandeigenaren hebben. Ook vraagt ze of ambulances en eerste hulp in het stadscentrum goed bereikbaar zijn. De politieke crisis op Bonaire is verder geëscaleerd. Coalitiepartij UPB zegt per direct het vertrouwen in partner MPB op. Volgens UPB is er geen basis meer om samen door te gaan. Waarnemend gezaghebber Wong Loy Sing overlegt binnenkort met de fractievoorzitters. Eilandsraadslid Salma Serberi steunt geen minderheidscoalitie. De coalitie lijkt daarmee uit elkaar te vallen. Dan internationaal nieuws. Een EU-lidstaat kan uit het Schengen-verdrag worden geschorst bij ernstige tekortkomingen in de grensbewaking. Dat zegt een hooggeplaatste EU-ambtenaar. Italië, Finland en Denemarken willen Spanje schorsen na het doorlaten van ruim 60.000 mensen vanuit Marokko naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. De Europese Commissie ziet daarvoor nog geen aanleiding. Meer dan 37.000 migranten zijn na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Dat is ongeveer 2/3 van het aantal binnengekomen migranten. De meeste kwamen zwemmend aan. Zeker 57 mensen kwamen om. In Ceuta werd een noodsituatie uitgeroepen. Duitsland verlengt de grenscontroles tot na september. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt bekendgemaakt. Aanleiding is de situatie in Ceuta, een Spaanse exclave bij Marokko waar tienduizenden migranten via zee aankwamen. Volgens Dobrindt moet de verlenging het eerdere succes van de controles behouden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
6: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
7: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
9: Dit zijn Martijn de Van Nellen.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, een oprecht goede vrijdagmiddag. 7,5 minuut over 1. Straks aan het eind van dit programma pas. Hè. Maar dan doe ik natuurlijk het Feel Good nieuws. Goed nieuws voor artiesten. AI mag niet zomaar klakkeloos platen gebruiken om getraind te worden. Dat vertel ik je straks wat meer over. Nu eerst.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou, Martha en de Vandellas. Die brachten op 31 juli 1964 de plaat uit die je net hoorde. Dancing in the Street. De inspiratie voor dat nummer kwam van spelende kinderen in Detroit die verkoeling zochten onder open brandkranen. Je weet wel van die Amerikaanse rode brandkranen. Het nummer kreeg al snel een wat diepere betekenis. In de roerige jaren 60 werd het omarmd door de Amerikaanse burgerrechtenbeweging en groeide het uit tot een onofficieel protestlied. Dat was trouwens nooit de bedoeling van de schrijvers Marvin Gaye, Mickey Stevenson en Ivy Joe Hunter. Oorspronkelijk was het nummer bedoeld voor Motown-zangeres Kim Weston. Maar toen Martha Reeves, die destijds als secretaresse bij Motown werkte, een demo-versie inzong, was iedereen meteen overtuigd, zij moet het gaan doen. Zij zit op 85-jarige leeftijd nog niet stil, die Martha Reeves. In augustus, dus volgende maand, verschijnt haar eerste studioalbum in ruim 20 jaar, Searching. En dat is een mix van gospel en R&B. Dan gaan we over naar R.E.M. met Losing My Religion. Want Bill Berry is vandaag jarig. Die is 68 geworden. Hij is uit 1958. Losing My Religion wordt nog altijd heel vaak verkeerd uitgelegd. De titel gaat helemaal niet over religie, maar komt uit het zuiden van Amerika. De uitdrukking betekent zoveel als je geduld verliezen, radeloos worden of volledig de controle kwijtraken. Dat gevoel van onbeantwoorde liefde en vooral onzekerheid staat centraal in het nummer. Drummer Bill Berry, die dus vandaag jarig is, speelde een belangrijke rol in het uiteindelijke geluid. Hij hield zijn drumwerk in dit nummer bewust ingetogen, zodat de mandoline, die je hoort, alle ruimte krijgt. Tegelijkertijd drong hij erop aan dat de drums net wat prominenter in de mix kwamen. Op het korte stiltemoment, vlak voor de climax, was zijn idee, waardoor de emotie in de zanger van Michael Stipe nog sterker naar voren komt. Die Michael Stipe had overigens eerste regel "That's me in the kitchen" willen zingen. Dat werd uiteindelijk "That's me in the corner" in plaats van "That's me in the kitchen".

0: Losing My Religion. Daar in de keuken. R.E.M. Vanwege de verjaardag van drummer Bill Berry van R.E.M.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Norman Cook. Maar die kennen we veel beter onder zijn naam Fatboy Slim. Hij is uit 1963, vandaag dus 63 jaar oud geworden. In 1999 scoorde Norman Cook, beter bekend dus als Fatboy Slim, zijn eerste Britse nummer 1 hit met Praise You. Die hoor je zo meteen. Achter die aanstekelijke beat schuilt een eenvoudige boodschap. Waardering voor de mensen die je door de mooie en moeilijke momenten van je leven heen helpen. De herkenbare zang is niet van Fatboy Slim zelf, maar is een sample uit Take Your Praise van de Amerikaanse zangeres en dichter Camille Yarbrough van 1975. Norman Cook ontdekte die opname op een compilatie-cd tijdens een moeilijke periode na een break-up. Ook de piano-sample heeft een bijzondere achtergrond. Die is namelijk afkomstig van een testplaat die luidsprekerfabrikant JBL in 1973 uitbracht. Dat waren van die platen waarmee je luidsprekers op de optimale positie kon zetten. Dan had je, geluid ging dan van links naar rechts, et cetera. Aanvankelijk vergat Norman Cook toestemming te vragen voor het gebruik van die zangsample. Toen het nummer wereldwijd een enorme hit werd, moest hij alsnog een flink deel van de royalties afstaan aan Camille Yarbrough. Dat heeft trouwens de verstandhouding geen kwaad gedaan. Ze stuurt hem elk jaar nog één kerstkaart. Ook nu is Norman Cook, Fatboy Slim, volop actief. Hij is inmiddels bijna 15 jaar nuchter en vertelde onlangs openhartig hoe spannend hij het vond om na zijn afkickperiode weer op het podium te staan als DJ. Je hoort hem nu bij Paradise FM met Praise You.

0: Boy Slim, praise you. Vandaag dus jarig, deze Norman Cook. Bekend beter als Fatboy Slim. Hij is 63 geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou, Jim Corr, die is het dus niet helemaal onlogisch, van The Corrs. Hij is geboren op 31 juli, jaartje later dan Norman Cook. Namelijk in 1964. Hij wordt vandaag dus 62 jaar oud. In het jaar 2000 scoorde The Corrs een wereldhit met het nummer Breathless. Het nummer gaat over de spanning en opwinding van een prille verliefdheid. Zangeres Andrea Corr omschreef het als een zwoele zomeravond waarop de rest van de wereld even verdwijnt en alleen die ene persoon nog telt. Mooi beeld, hè? De aandacht gaat meestal naar de drie zussen van de Corrs, maar broer Jim Corr, vandaag dus jarig, is de muzikale spil van de groep. Hij speelt gitaar, hij zingt mee, hij speelt keyboards en hij bewaakt eigenlijk het muzikale geheel. De videoclip achter dit nummer zorgde ervoor dat ze bijna ademloos werden. Die werd namelijk opgenomen in de Mojave-woestijn in Californië, waar de temperaturen zo hoog opliepen dat Andrea en Sharon Corr tijdens de opnames onwel werden en korte tijd naar het ziekenhuis moesten om te herstellen van de hitte. De Corrs werken trouwens inmiddels aan hun eerste nieuwe studioalbum in bijna 10 jaar. Onlangs werden ze in hun geboorteplaats in Ierland, Dundalk, geëerd met een grote muurschildering en de officiële onderscheiding van de stad. En de zoon van Jim Corr, Brandon, die speelt ondertussen ook in een Ierse band. Joe?

0: de Corrs vanwege de verjaardag van Jim Corr, hè? De mannelijke, enige mannelijke lid van de Corrs na zijn drie zingende zusjes. Vandaag 62 geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Straks aandacht voor de Zac Brown Band. In de persoon van Zac Brown. Lekkere country muziek is dat. Dat na het lokaal nieuws. En James Taylor, You Got a Friend. Die bereikte de Amerikaanse nummer 1 op 31 juli 1971. Die hoor je straks allemaal na het lokaal nieuws. Eerst nu aandacht voor Will Champion, de drummer van Coldplay. Geboren in 1978, vandaag dus 48 jaar oud geworden. Een van de grootste hits waarop hij een belangrijke rol had is Viva La Vida. Betekende in 2008 opnieuw een wereldwijde mijlpaal voor Coldplay. Het nummer vertelt het verhaal van een gevallen koning die terugblikt op zijn verloren macht en zich afvraagt hoe snel succes kan verdwijnen. De inspiratie kwam onder meer uit de Franse Revolutie en uit het gelijknamige schilderij van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. De titel betekent letterlijk Leven het leven. Het nummer werd geschreven door alle vier de bandleden, waardoor de opbrengsten, dat is altijd zo trouwens bij Coldplay, heel sympathiek, eerlijk worden verdeeld. Dus drummer Will Champion, die nu centraal staat, ontvangt net zoveel van dat nummer als Chris Martin. Die drummer, Will Champion, speelde een belangrijke rol tijdens de opnames van Viva La Vida. Hij verzorgde niet alleen het ritme, met onder meer een grote marching bass drum, pauken en percussie, maar hij was ook degene die bleef aandringen om Viva La Vida als single uit te brengen. De platenmaatschappij twijfelde namelijk omdat het nummer niet klonk als het vertrouwde Coldplay-geluid. Het was een gouden zet, want het nummer werd nummer 1 in zowel Groot-Brittannië als Amerika en won bovendien de Grammy Award Song of the Year. Will Champion is van de bandleden een van degenen die regelmatig spreekt over duurzamer toeren en over de invloed die kunstmatige intelligentie volgens hem op de toekomst van de muziek zal hebben. Daarover is trouwens straks meer in het Feel Good News. Nu Coldplay, Viva La Vida.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
4: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. MFK-statenlid Maria Nita vraagt om duidelijkheid over de veiligheid van gebouwen en de bereikbaarheid van de binnenstad. Aanleiding is een glazen winkeldeur die op een minderjarig kind viel. Nita wil weten hoe toezicht en inspecties zijn geregeld en welke verplichtingen pandeigenaren hebben. Ook vraagt ze of ambulances en eerste hulp in het stadscentrum goed bereikbaar zijn. De politieke crisis op Bonaire is verder geëscaleerd. Coalitiepartij UPB zegt per direct het vertrouwen in partner MPB op. Volgens UPB is er geen basis meer om samen door te gaan. Waarnemend gezaghebber Wong Loy Sing overlegt binnenkort met de fractievoorzitters. Eilandsraadslid Salma Serberi steunt geen minderheidscoalitie. De coalitie lijkt daarmee uit elkaar te vallen. Dan nog internationale headlines. Een EU-lidstaat kan uit het Schengen-verdrag worden geschorst bij ernstige tekortkomingen in de grensbewaking. Dat zegt een hooggeplaatste EU-ambtenaar. Italië, Finland en Denemarken willen Spanje schorsen na het doorlaten van ruim 60.000 mensen vanuit Marokko naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. De Europese Commissie ziet daarvoor nog geen aanleiding. Meer dan 37.000 migranten zijn na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Dat is ongeveer 2/3 van het aantal binnengekomen migranten. De meeste kwamen zwemmend aan. Zeker 57 mensen kwamen om. In Ceuta werd een noodsituatie uitgeroepen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
5: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
6: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: lekker weg op Douchy Bonaire? Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: James Taylor, you've got...

0: Dat nummer dat werd geschreven door Carole King als antwoord op een regel uit James Taylor's eigen nummer Fire and Rain, waarin hij zingt dat hij soms geen vrienden kon vinden.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 42 minuten over 1. Straks het Feel Good nieuws. Nu gaan we eerst vrolijk door met...
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Dat nummer dus, You've Got a Friend van James Taylor... dat werd geschreven door Carole King. Zij vertelde later dat You've Got a Friend zichzelf leek te schrijven. Dat het als het ware door haar heen stroomde. Dat heb je wel eens, een soort goddelijke inspiratie. Wordt vaker door tekstschrijvers gemeld. De uitvoering van James Taylor groeide uit zijn enige Amerikaanse nummer 1 hit. En die bereikte die Amerikaanse nummer 1 op 31 juli 1971. Het leverde hem ook nog een Grammy Award op voor Best Male Pop Vocal Performance. Op 78-jarige leeftijd staat hij nog altijd regelmatig op het podium. Onlangs haalde hij opnieuw de kranten toen bekend werd dat hij een uitnodiging voor de veelbesproken bruiloft van Taylor Swift en Travis afsloeg. Hij koos ervoor om trouw te blijven aan zijn jaarlijkse 4 juli-traditie, namelijk een concert dat hij geeft in Tanglewood. Traditie die voor hem belangrijker is dan welke glamour-gelegenheid dan ook. Tot slot van onze spotlights de verjaardag van Zac Brown van de Zac Brown Band, geboren in 1978. Die wordt vandaag 48 jaar oud. De Zac Brown Band bak definitief door met chicken fried. Jawel, gefrituurde kip. 959 miljoen weergaven op Spotify inmiddels, dus hard op weg naar het miljard. Op het eerste gezicht lijkt het een luchtig country nummer over gefrituurde kip, een koud biertje op de vrijdagavond en zijn favoriete spijkerbroek. Maar achter die eenvoudige tekst schuilt vooral een ode aan het leven in het zuiden van Amerika, waar familie, vriendschap, tradities en vrijheid centraal staan. In het laatste couplet brengt Zac Brown en zijn band een eerbetoon aan de militairen die volgens hen de vrijheid mogelijk maken. De tekst is eigenlijk een opsomming van de dingen waar Zac Brown zelf van houdt. Hij schreef het nummer in een periode waarin hij nog in restaurants werkte en droomde van een muzikale carrière. Het patriotistische slotcouplet ontstond na de aanslag van 11 september... toen hij een tijdje lang samenwoonde met een marinier en de impact van militaire dienst van dichtbij meemaakte. Hij trouwde trouwens dit jaar in Griekenland met een bekende sieradenontwerpster, deze Zac Brown. En bandlid John Driscoll Hopkins, die heeft Aris, die blijft desondanks gewoon optreden en toeren. En daarmee laat hij zien hoe sterk de onderlinge band binnen de band, de Zac Brown Band, nog altijd is. Je hoort hem dus met hun megahit Chicken Fried.

0: Sportops, het is de same old song.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ja, het is bijna 8 minuten voor 2. Tijd voor het feel good nieuws. Een opvallende uitspraak uit Duitsland, waar de discussie over kunstmatige intelligentie en muziek een nieuwe wending heeft gekregen. Een rechtbank in München heeft bepaald dat het Amerikaanse AI-bedrijf Suno auteursrechten moet gaan betalen voor het gebruik van bestaande muziek waarmee het nieuwe nummers laat genereren. Suno is een platform waarop gebruikers met een eenvoudige opdracht, een prompt, een compleet nieuw liedje kunnen laten maken. Die beschrijft hoe het moet klinken, waar het over moet gaan, en dan produceert de kunstmatige intelligentie een kant-en-klaar nummer. De nachtmerrie van veel artiesten. Volgens de Duitse auteursrechtenorganisatie GEMA lijken de melodieën, harmonieën en ritmes van die AI-composities regelmatig opvallend veel op bestaande hits. De rechtbank ging daar grotendeels in mee en oordeelde dat Suno beschermde muziek heeft gebruikt om zijn AI-systeem te trainen zonder daarvoor toestemming te vragen of een vergoeding te betalen. In de rechtszaak kwamen onder meer 3 bekende nummers aan bod. Atemloos door die nacht van de bekende Duitse zangeres Helene Fischer. Forever Young van Alphaville. En Mambo No. 5 van Lou Bega. En die draai ik trouwens zo meteen. Hoe hoog de uiteindelijke vergoeding wordt is nog niet bekend. Suno kan bovendien nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Maar volgens GEMA is dit de allereerste keer in Europa dat een rechter uitspreekt dat een AI-bedrijf moet betalen voor het trainen van kunstmatige intelligentie met auteursrechtelijke beschermde muziek. Een uitspraak die mogelijk grote gevolgen krijgt voor de toekomst van AI en de muziekindustrie. En mensen die in de muziek werken zullen hier enorm blij mee zijn. Dit is voor hun meer dan feel good nieuws. Ik wens je nog een hele prettige vrijdagmiddag. Een bijzonder goed weekend. Ik meld me maandag weer om 12 uur. Vanmiddag natuurlijk Marissa Wildeboer, Arie Pieter Imhof voor de laatste keer. Maandag is Vanessa weer terug. En vanavond om 6 uur natuurlijk DJ Boogie Man. Hey.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App. De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Kokos Beach. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. MFK-statenlid Maria Nita vraagt om duidelijkheid over de veiligheid van gebouwen en de bereikbaarheid van de binnenstad. Aanleiding is een glazen winkeldeur die op een minderjarig kind viel. Nita wil weten hoe toezicht en inspecties zijn geregeld en welke verplichtingen pandeigenaren hebben. Ook vraagt ze of ambulances en eerste hulp in het stadscentrum goed bereikbaar zijn. De politieke crisis op Bonaire is verder geëscaleerd. Coalitiepartij UPB zegt per direct het vertrouwen in partner MPB op. Volgens UPB is er geen basis meer om samen door te gaan. Waarnemend gezaghebber Wong Loy Sing overlegt binnenkort met de fractievoorzitters. Eilandsraadslid Salma Serberi steunt geen minderheidscoalitie. De coalitie lijkt daarmee uit elkaar te vallen. Dan internationaal nieuws. Een EU-lidstaat kan uit het Schengen-verdrag worden geschorst bij ernstige tekortkomingen in de grensbewaking. Dat zegt een hooggeplaatste EU-ambtenaar. Italië, Finland en Denemarken willen Spanje schorsen na het doorlaten van ruim 60.000 mensen vanuit Marokko naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. De Europese Commissie ziet daarvoor nog geen aanleiding. Meer dan 37.000 migranten zijn na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Dat is ongeveer 2/3 van het aantal binnengekomen migranten. De meeste kwamen zwemmend aan. Zeker 57 mensen kwamen om. In Ceuta werd een noodsituatie uitgeroepen. Duitsland verlengt de grenscontroles tot na september. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt bekendgemaakt. Aanleiding is de situatie in Ceuta, een Spaanse exclave bij Marokko, waar tienduizenden migranten via zee aankwamen. Volgens Dobrindt moet de verlenging het eerdere succes van de controles behouden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wildeboer.
2: Ja, en hier zijn Tina Turner en David Bowie met Tonight.
3: We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna...

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: half drie. Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. Het leven op Curaçao is in juni bijna 1% duurder geworden dan in mei. Vooral vervoer en communicatie stegen in prijs met ruim 3%. Ook wonen werd iets duurder. Over de afgelopen 12 maanden kwam de inflatie op Curaçao uit op 1,5%. MFK-statenlid Maria Nita vraagt om duidelijkheid over de veiligheid van gebouwen en de bereikbaarheid van de binnenstad. Aanleiding is een glazen winkeldeur die op een minderjarig kind viel. Nita wil weten hoe toezicht en inspecties zijn geregeld en welke verplichtingen pandeigenaren hebben. Ook vraagt ze of ambulances en eerste hulp in het stadscentrum goed bereikbaar zijn. Dan nog internationale headlines. Een EU-lidstaat kan uit het Schengen-verdrag worden geschorst bij ernstige tekortkomingen in de grensbewaking. Dat zegt een hoge EU-ambtenaar. Italië, Finland en Denemarken willen Spanje schorsen omdat ruim 60.000 mensen vanuit Marokko zijn doorgelaten naar Ceuta en Melilla. De Europese Commissie ziet daar nog geen aanleiding voor. Meer dan 37.000 migranten zijn na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Dat is ongeveer 2/3 van het aantal binnengekomen migranten. De meeste kwamen zwemmend aan. Zeker 57 mensen kwamen om. In Ceuta werd een noodsituatie uitgeroepen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
5: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.

0: quiz.
1: Ja, wil je je weekend nou heerlijk beginnen met een dinerbel voor twee? Dan zou ik zeggen, blijf goed luisteren. Want vandaag maak je weer kans. En deze keer voor La Hacienda Olivia. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren, want hier komt de vraag van vandaag.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?

0: kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het leven op Curaçao is in juni bijna 1% duurder geworden dan in mei. Vooral vervoer en communicatie stegen in prijs met ruim 3%. Ook wonen werd iets duurder. Over de afgelopen 12 maanden kwam de inflatie op Curaçao uit op 1,5%. MFK-statenlid Maria Nita vraagt om duidelijkheid over de veiligheid van gebouwen en de bereikbaarheid van de binnenstad. Aanleiding is een glazen winkeldeur die op een minderjarig kind viel. Nita wil weten hoe toezicht en inspecties zijn geregeld en welke verplichtingen pandeigenaren hebben. Ook vraagt ze of ambulances en eerste hulp in het stadscentrum goed bereikbaar zijn. Internationaal nieuws. Een EU-lidstaat kan uit het Schengen-verdrag worden geschorst bij ernstige tekortkomingen in de grensbewaking. Dat zegt een hoge EU-ambtenaar. Italië, Finland en Denemarken willen Spanje schorsen omdat ruim 60.000 mensen vanuit Marokko zijn doorgelaten naar Ceuta en Melilla. De Europese Commissie ziet daar nog geen aanleiding voor. Meer dan 37.000 migranten zijn na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Dat is ongeveer 2/3 van het aantal binnengekomen migranten. De meeste kwamen zwemmend aan. Zeker 57 mensen kwamen om. In Ceuta werd een noodsituatie uitgeroepen. Duitsland verlengt de grenscontroles tot na september. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt bekendgemaakt. Aanleiding is de situatie in Ceuta, een Spaanse exclave bij Marokko, waar tienduizenden migranten via zee aankwamen. Volgens Dobrindt moet de verlenging het eerdere succes van de controles behouden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle boord.
5: Nu Marisa Wildeboer.
7: Ja, bon weekend alvast. Hier is Stuck With You.

En natuurlijk de social media berichten kun je voorbij zien komen. Wat ook heel erg leuk is, je kan een wekker zetten met onze stem. Ja, ik weet niet of je met mijn stem zou willen, maar wil je nou heel graag wakker worden met een fantastische stem van bijvoorbeeld Pepijn Beer en Broodspot? Ja, dat is toch fantastisch. Dan word je gewoon wakker gemaakt met je favoriete radio-dj. Echt superleuk. En wat ook heel erg leuk is, is je kan nu rechtstreeks een berichtje sturen naar de studio. Ja, dus geen gedoe meer met telefoonnummers of WhatsApp. Gewoon de app openen en een berichtje sturen. Ja, superhandig. Ik zou zeggen, download.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servier Frais.
3: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
4: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is op

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. Het leven op Curaçao is in juni bijna 1% duurder geworden dan in mei. Vooral vervoer en communicatie stegen in prijs met ruim 3%. Ook wonen werd iets duurder. Over de afgelopen 12 maanden kwam de inflatie op Curaçao uit op 1,5%. MFK-statenlid Maria Nita vraagt om duidelijkheid over de veiligheid van gebouwen en de bereikbaarheid van de binnenstad. Aanleiding is een glazen winkeldeur die op een minderjarig kind viel. Nita wil weten hoe toezicht en inspecties zijn geregeld en welke verplichtingen pandeigenaren hebben. Ook vraagt ze of ambulances en eerste hulp in het stadscentrum goed bereikbaar zijn. Dan nog internationale headlines. Meer dan 48.000 migranten die Ceuta bereikten zijn teruggekeerd naar Marokko. Spaanse autoriteiten schatten dat ongeveer 60.000 mensen de exclave via het water bereikten. Veel migranten keren vrijwillig terug. Tenminste 57 mensen zouden zijn omgekomen. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt dat El Niño de komende maanden sterker wordt. Het weerfenomeen laat zich vooral tussen augustus en oktober gelden. In grote delen van de wereld kan het warmer worden dan gemiddeld. Rond de Indische Oceaan kunnen droogte, overstromingen en natuurbranden ontstaan. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

was Gloria Estefan hier op Paradise FM. Nou, voor mij zit het er alweer op. Ik mag het stokje doorgeven aan Arie Pieter. Maandag zit ik natuurlijk weer voor je klaar van 2 tot 4. Ik wens je nog een hele fijne middag. En

0: waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
6: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het leven op Curaçao is in juni bijna 1% duurder geworden dan in mei. Vooral vervoer en communicatie stegen in prijs met ruim 3%. Ook wonen werd iets duurder. Over de afgelopen 12 maanden kwam de inflatie op Curaçao uit op 1,5%. MFK-statenlid Maria Nita vraagt om duidelijkheid over de veiligheid van gebouwen en de bereikbaarheid van de binnenstad. Aanleiding is een glazen winkeldeur die op een minderjarig kind viel. Nita wil weten hoe toezicht en inspecties zijn geregeld en welke verplichtingen pandeigenaren hebben. Ook vraagt ze of ambulances en eerste hulp in het stadscentrum goed bereikbaar zijn. Internationaal nieuws. Meer dan 48.000 migranten die Ceuta bereikten zijn teruggekeerd naar Marokko. Spaanse autoriteiten schatten dat ongeveer 60.000 mensen de exclave via het water bereikten. Veel migranten keren vrijwillig terug. Tenminste 57 mensen zouden zijn omgekomen. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt dat El Niño de komende maanden sterker wordt. Het weerfenomeen laat zich vooral tussen augustus en oktober gelden. In grote delen van de wereld kan het warmer worden dan gemiddeld. Rond de Indische Oceaan kunnen droogte, overstromingen en natuurbranden ontstaan. Een EU-lidstaat kan uit het Schengen-verdrag worden geschorst bij ernstige tekortkomingen in de grensbewaking. Dat zegt een hoge EU-ambtenaar. Italië, Finland en Denemarken willen Spanje schorsen omdat ruim 60.000 mensen vanuit Marokko zijn doorgelaten naar Ceuta en Melilla. De Europese Commissie ziet daar nog geen aanleiding voor. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
8: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Arie Pieter Imhof.
3: En ja, het is zover. Het is de vrijdagmiddageditie. 4 uur geweest. FM.

7 minuten over 4 op Paradise FM's Werkhoven Werkover op de vrijdagavond. Wie werkt er nou nog over op vrijdagavond? Ja, Casper Rademakers, die zie ik hier heel hard aan een hek staan klussen. Ik hoop dat hij het hoort. Onze beneden buurman van Candy Barrel. Candybox. Die staat hier aan een hek te klooien, jongens. Het gaat niet open, het gaat niet dicht. Ik zou zeggen, Cas, ben je er 40, man? Daar gaan we dan. Welkom bij deze vrijdagavondshow. Tot 6 uur zijn we bij. We doen natuurlijk alle gebruikelijke ingrediënten. We gaan een eetje weggeven. Ik heb het hier voor me staan. Het heet La Hacienda Olivia. Misschien ken je het wel. Daarbij Scherpenheuvel. De menukaart is giga. Appetizers, salad, soeps, pastas, burgers, fish, meats, chicken, side orders, desserts, sauces. Het kan allemaal niet op voor iedereen wat wil. Je kan er naartoe met 2 personen als je meespeelt met de laatste... muziekquiz van deze week, was zeggen, laatste muziekquiz natuurlijk niet, maar dan gaan we gewoon weer verder. Dat kan zometeen, dat gaan we doen. We gaan even kijken wat viel mij op in het internationale nieuws. Nou, ik kan een klein updateje geven. 50.000 migranten die zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Hoe krijg je 65.000 mensen op dat hele kleine stukje aarde? Ja, daar kan je een liedje over schrijven, geloof ik. Iets anders waar we het misschien over gaan hebben is ook Ajax. Ik bedoel, ja, wat gaat hij opeens doen? Het kan allemaal zo voorbij komen. De laatste 2 uurtjes van je week op de radio in ieder geval, wat mij betreft. Want zometeen zit hier niemand minder dan DJ Boekieman. Die gaan we vullen met leuke dingen. En leuke dingen, dat betekent onder andere muziek. En muziek heb ik hier van...

0: Eye Movement, oftewel R.E.M. En Losing My Religion. Het is toch leuk dat deze platen hier vaak voorbij komen. Het is inmiddels 17 minuten over 4, de hoogste tijd.
1: Ja. Paradise FM, muziekquiz.
0: Voor de Paradise FM muziekquiz, de laatste van deze week, de vrijdageditie. We gaan lekker eten bij La Hacienda Olivia, als je het goed vindt. En wat ik al zei, het is lekker, man. Ik zie daar appetizers, salad, soeps, pasta's, burgers, fish, meat, chicken, side orders, desserts, sauces. Alles, eigenlijk alles wat je hartje kan begeren voor ieder wat wils. Van platters tot en met volledige gerechten, et cetera. Met z'n tweeën kun je daar lekker gaan eten. Heb je kinderen, dan kan je ze meenemen. Want die hebben daar ook een soort kinderboerderij, heb ik me laten vertellen. Ik heb er ooit een huwelijk gehad, misschien heb ik het al eerder verteld. Ik val ook een beetje in herhaling af en toe natuurlijk, als je hier wat langer achter deze knoppen zit. Maar het was één keer, en het was echt fantastisch, dames en heren. We konden onze wijntonnetjes daar achterlaten. Dus mocht je daar willen gaan staan te borrelen, dan sta je in ieder geval aan iets fatsoenlijks. Hartstikke leuk dat te verdienen vanavond voor twee personen. Moet je natuurlijk wel even die muziekquiz oplossen. Tegenwoordig hebben wij een app en die app die heet de Paradise FM app. Die is zowel te downloaden via Android als via het Apple systeem. En via die app dan kom je op een dingetje. Ik heb hem hier voor me. Even kijken hoor. Zo, even snel. Ja, ik heb dit allemaal hartstikke goed voorbereid. Dat lijkt wel. Goed, die app heb ik hier, Paradise FM app. En dan rechtsbovenin, dan staat daar een dingetje chat. En via die chat kom je bij mij terecht. En als je daar nou eens even je antwoord naartoe stuurt, aangaande deze muziekquiz, dan gaan we daaruit selecteren. Hij is de achterste voren. Dat is dus een beetje de lastige. Ik ga hem niet laten horen. Dan ga ik nog een keer uitleggen over die app. Komt helemaal goed. Let's go.
1: Welke plaat hoor je achterste voren?

Ik hoor er iets in van iemand die ik al heel lang al heel goed ken. En degene die mijn leeftijd kennen en een beetje weten waar ik van hou, die zullen dat zeker beamen. Het is zeker te doen. Over die app gesproken, ik heb hem hier voor me. Apple Store of Google Play Store, daar kan je hem downloaden. En dan rechtsbovenin zie je Chat With Us. Ik klik erop en dan staat inderdaad... Hey, wat grappig zegt Paradise FM app. Stuur mij een berichtje via de Paradise FM app met het antwoord... en ga er vandoor met dat etentje voor twee personen... bij niks minder dan La Hacienda Olivia. Hoe leuk kan je het maken op de laatste dag van de week? Zo just for the weekend. Over de weekend gesproken, dit is One Republic.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy Mix Curaçao,
2: voor kwaliteit die blijft staan.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: nieuws van 4:30.
1: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. De handel is de grootste werkgever op Curaçao. Ruim 16% van de werkenden verdient daar zijn inkomen. De bouw volgt met ruim 10% en de horeca met bijna 10%. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de ruim 61.000 economisch inactieven is meer dan 60% gepensioneerd. De rechter heeft een claim van ruim 7,8 miljoen dollar... tegen het op Curaçao geregistreerde online casino Dixie Multimedia afgewezen. De speler vond dat het casino signalen van gokverslaving had genegeerd. Volgens de rechter waren er genoeg beschermingsmogelijkheden, zoals stortingslimieten en zelfuitsluiting. De speler moet zijn verliezen en de proceskosten zelf betalen. Dan nog internationale headlines. Meer dan 48.000 migranten die Ceuta bereikten, zijn teruggekeerd naar Marokko. Spaanse autoriteiten schatten dat ongeveer 60.000 mensen de exclave via het water bereikten. Veel migranten keren vrijwillig terug. Tenminste 57 mensen zouden zijn omgekomen. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt dat El Niño de komende maanden sterker wordt. Het weerfenomeen laat zich vooral tussen augustus en oktober gelden. In grote delen van de wereld kan het warmer worden dan gemiddeld. Rond de Indische Oceaan kunnen droogte, overstromingen en natuurbranden ontstaan. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
5: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
4: Oh, is die er weer?
5: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
6: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
5: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
6: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
5: Island Vibes, nu in de winkel.
7: Turista, riba bo isla. Sing maleta, peruku, hoppi sabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, cupalini limoncello. Pa 35,90. I pa 9,99, boti un bio pizza de un forno, dusci di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta, pa 6,99. Cada simang, un destination nuovo.

En dat brengt me gelijk bij hoe spreek je Spaanse woorden uit? Ik zou nu het nieuwsoverzicht doen. En het gaat natuurlijk over wat daar in Spanje allemaal aan de hand is. Dat is serieus nieuws. 50.000 migranten die de Spaanse enclave... Ja, wij zeggen hier, je typt, dat is C-E-U-T-A, Ceuta. Zijn binnengedrongen en zijn er weer 48.000 teruggekeerd naar Marokko. Ik heb het hier even opgezocht, dames en heren. Hoe spreek je Ceuta uit? Daar gaan we dan. Oh, heb ik het allemaal weer verkeerd? Oh nee, kijk, daar hebben we het. In het Spaans zeg je... Ceuta. Ceuta. De C klinkt als een zachte TH, zoals in het Engelse woord thin. En de EU als een korte I. Dus Ceuta. In het Spaans zeg je Ceuta. En in het Arabisch, want ja, ze zitten natuurlijk aan de grens van Marokko. In de stad heet het Marokkaans-Arabisch Ceuta. Ceuta. Dus zo moeten onze nieuwslezers dat natuurlijk ook allemaal gaan uitspreken. In ieder geval, het is daar bal van de ongeveer 50.000 migranten... die dus Ceuta in het Marokkaans zijn binnengedrongen... zijn er 48.300 teruggekeerd naar Marokko. Dodental onder de migranten die proberen deze stad binnen te dringen. Deze exclave. Het is ook een beetje gekkigheid. Ik heb het opgezocht. Het is een heel klein puntje aan de punt van Marokko... die uitkijkt op Spanje. Op Gibraltar zou je eigenlijk kunnen zeggen. Maar het zit er net niet aan vast. Maar als je daar dus binnen bent, achter die prikkeldraden... dan zou je opeens een Spaans grondgebied zijn. Daarvan zijn er 57 inmiddels al overleden. En dat is natuurlijk ontzettend treurig. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken... zijn de migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. Journalisten van persbureau Reuters zagen ter plaatse mensen terugkeren... via officiële poorten, maar ook door gaten in hekwerken. Sommigen gaven aan dat ze geen voedsel of overnachtingsplek konden vinden. Al daar het hoofd van de lokale overheid in Ceuta, Ceuta, oftewel Ceuta... had het aanvankelijk over ongeveer 60.000 mensen... die de voorbije dagen de exclaven waren binnengedrongen. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken hield het op 50.000. Het is natuurlijk ontzettend treurig dat zoveel mensen een safe haven zoeken... en dan op zo'n klein gebiedje zwemmen, dan over hekken klimmen, door hekken heen... en dat je dan toch nog al die doden erbij... Je kan je er bijna niks bij voorstellen. Waar je ook niks bij kan voorstellen is de bosbranden in het zuiden van Frankrijk... het zuiden van het midden van Spanje, Portugal, Griekenland, Turkije... overal is het heftig. Maar wat nog meer opvalt is dat in Frankrijk al 308 personen... waarvan 127 minderjarige mensen zijn gearresteerd... in verband met die natuurbranden. Het gaat om veelplegers als mensen die branden hebben aangestoken... door onvoorzichtigheid of nalatigheid. 70% van de natuurbranden is aangestoken. Ja, je hoort iets tikken. Dat is mijn trouwring. Je kan je er niks bij voorstellen. Bij dat aansteken, je laat er zomaar opeens je sigaret vallen. Of nog erger, je steekt het zomaar wel in de brand. Een zeer groot aantal, gezien het feit dat in 2/3 van de gevallen... de arrestaties om criminele redenen plaatsvinden... benadrukte de binnenlandminister Laurent Núñez... die bekendmaakte dat die bosbranden niet zomaar ontstaan... maar door al deze criminelen. De openbare aanklagers hebben unaniem aangekondigd... dat ze een zeer streng beleid gaan voeren. Op dit moment zitten 33 van de arrestanten in voorarrest... te wachten op hun rechtszaak of ze zijn al veroordeeld. Ja, en die brandweerlieden, die hebben daar natuurlijk niks aan. En al die dieren die daar ook moeten vluchten. Ik zag vandaag een filmpje van Ilja Gort. Misschien wel de meest bekende Nederlandse wijnboer in Bordeaux. En die filmde ook daar de pompier, oftewel de brandweermannen... die daar de evenzwijntjes uit de bossen trokken. Het is treurig. Wat ook treurig is, dat is voor Infantino, de grote baas van de FIFA. Want ja, zelfs de operationeel directeur van de FIFA... is in een opzienbare verklaring opgestaan tegen zijn eigen voorzitter... namelijk Gianni Infantino. Kevin Lamour, die laakt de baas van de Wereldvoetbalbond... om zijn voorstel, waar we het hele week al over hebben... waarbij aandelen van het WK-voetbal aan particuliere investeerders worden verkocht. Wat de afgelopen dagen is aangekondigd... en wat er de afgelopen maanden achter de schermen is gebeurd... tart elke verbeelding, zo schrijft hij in zijn snoeiharde verklaring... die hij heeft gestuurd naar het Amerikaanse persbureau Associated Press. En je weet, als je daar terechtkomt,
trek je broekspijpen dan maar even recht omhoog. Om het heel duidelijk en direct te zeggen, het project dat de zoveelste controverse en discussie heeft veroorzaakt is geen FIFA-project. Het is ook geen project van het FIFA-bestuur. Het is een project van één persoon. En daarmee doelt hij natuurlijk op Infantino, zonder hem bij naam te noemen, die daar de nodige miljoenen / miljarden zal gaan opstreken. Dat vuurtje is nog steeds niet geblust als we het over vuur hebben. Wat we wel gaan blussen, dat zijn deze anderhalf uur die nog komen. Ik heb hier Elton John staan. Your Song. Beetje rust op deze vrijdagavond. Dat zou ook wel goed zijn bij deze.

0: Jouw volgende auto ontdekt kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
1: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefinchargers.com.
2: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.

0: van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De handel is de grootste werkgever op Curaçao. Ruim 16% van de werkenden verdient daar zijn inkomen. De bouw volgt met ruim 10% en de horeca met bijna 10%. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de ruim 61.000 economisch inactieven is meer dan 60% gepensioneerd. De rechter heeft een claim van ruim 7,8 miljoen dollar... tegen het op Curaçao geregistreerde online casino Tixie Multimedia afgewezen. De speler vond dat het casino signalen van gokverslaving had genegeerd. Volgens de rechter waren er genoeg beschermingsmogelijkheden, zoals stortingslimieten en zelfuitsluiting. De speler moet zijn verliezen en de proceskosten zelf betalen. Internationaal nieuws. Meer dan 48.000 migranten die Ceuta bereikten, zijn teruggekeerd naar Marokko. Spaanse autoriteiten schatten dat ongeveer 60.000 mensen de exclave via het water bereikten. Veel migranten keren vrijwillig terug. Tenminste 57 mensen zouden zijn omgekomen. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt dat El Niño de komende maanden sterker wordt. Het weerfenomeen laat zich vooral tussen augustus en oktober gelden. In grote delen van de wereld kan het warmer worden dan gemiddeld. Rond de Indische Oceaan kunnen droogte, overstromingen en natuurbranden ontstaan. Een EU-lidstaat kan uit het Schengen-verdrag worden geschorst bij ernstige tekortkomingen in de grensbewaking. Dat zegt een hoge EU-ambtenaar. Italië, Finland en Denemarken willen Spanje schorsen omdat ruim 60.000 mensen vanuit Marokko zijn doorgelaten naar Ceuta en Melilla. De Europese Commissie ziet daar nog geen aanleiding voor. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in Dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
3: Mermaid. Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
3: Arie Pieter Imhof.
4: Ja hoor, de receive voor het laatste uurtje op de vrijdag. Nog één keer de muziek weer zometeen.

0: Lara Lala Tweedledidi van een bekende verzekeraar uit Nederland. Niets minder dan even Apeldoorn bellen, geloof ik hoor.
1: De Paradise FM muziekquiz.
0: Waar je een klein karretje over de weg rijdt en uiteindelijk een streep trekt. En hij raakt op onverklaarbare wijze toch de macht over het stuur. En het karretje rijdt bijna met de streeptrekkende kwast achter zich bijna het ravijn in. Hij denkt, oef, en hij gaat gewoon verder. Maar de streep die rijdt, nou goed, afvang. De rest laat zich raden. Roots Syndicate, The Mockingbird Hill hier bij Paradise FM. En daarmee is het 10 minuten over 5 geworden en is het hoog tijd om nog één keer te gaan kijken naar de Paradise FM muziekquiz. De laatste van deze week op de vrijdagmiddag. We gaan lekker eten bij Hacienda Olivia. En zoals ik al zei, de menukeuze is reuze. De appetizer, de shrimp cocktail, beef carpaccio, queso asado, rodeo wings, beef tataki, repitas, de mixed platters. Ik denk voor alles wat wils, ook voor de vega's, voor de kinderen, voor de mensen die niks eten, voor iedereen die alleen maar een liquid dinner zou willen. Ik denk dat je op allerlei plekken daar tot je recht kan komen. Het zou ontzettend leuk zijn mocht jij daarmee vandoor gaan. Het kan nog tot over een klein half uurtje. Dan maken we de winnaar dan wel winnaar is bekend. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst het spelletje oplossen. Het spelletje gaat namelijk als volgt.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

Nee, dat mag ik helemaal niet meer zeggen. We hebben sinds kort de Paradise FM app, dames en heren. Zowel op Android als op Apple te downloaden. Dus Google Play Store, oftewel Apple Store, kan je het ook pakken. Paradise FM. En dan rechtsbovenin zie je Chat With Us. Ik heb het hier, as we speak, de mensen die kijken naar de... Kijk, zie je, ik heb hem weer echt voor me. Eens even kijken hoor, ik open hem gelijk. Hartstikke leuk, man. Je kan ook wekkers instellen. Krijg je Joris of wie dan ook aan je hoofd om 7 uur 's ochtends. Ja, ik weet niet of je dat wil. Maar goed, voor degene die dat willen. Het opent zich, Paradise FM app.

103.1. We hebben heel goed internet hier. Ja, sowieso. Kijk, live 4 tot 6 aan Pieter Imhoff, dat ben ik. En chat with me. Ja, daar gaat hij dan. Eens even kijken. Ja, mensen chatten al met ons. Hartstikke leuk. Download die app voornamelijk. En dan kan je ook live meekijken in de studio, hè. Mocht je dat natuurlijk willen. Een etentje bij Lassie en Olivia. Ik ga je niet langer ophouden. App vooral en over een klein half uurtje weten we wie er mee vandoor gaat. De script nu. Six degrees of separation.

Zometeen naar de klok van 17:30. De ontknoping van de grote Paradise FM muziekquiz. Wie gaat er vandoor met het eventje voor twee? Met niks minder dan La Hacienda Olivia. Tot zometeen.

favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: Half zes.
1: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. De handel is de grootste werkgever op Curaçao. Ruim 16% van de werkenden verdient daar zijn inkomen. De bouw volgt met ruim 10% en de horeca met bijna 10%. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de ruim 61.000 economisch inactieven is meer dan 60% gepensioneerd. De rechter heeft een claim van ruim 7,8 miljoen dollar... tegen het op Curaçao geregistreerde online casino Tixie Multimedia afgewezen. De speler vond dat het casino signalen van gokverslaving had genegeerd. Volgens de rechter waren er genoeg beschermingsmogelijkheden, zoals stortingslimieten en zelfuitsluiting. De speler moet zijn verliezen en de proceskosten zelf betalen. Dan nog internationale headlines. De Europese Unie houdt maandag spoedoverleg over de Spaanse exclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken vanuit Marokko illegaal de grens over. Volgens Spanje zijn de meesten terug in Marokko. EU-functionarissen ontkennen dat migranten vrij kunnen doorreizen naar het Europese vasteland. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. Op sommige plekken viel de stroom uit. Trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. De brandweer meldt lichte schade aan gebouwen in en rond Napels. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Eros Ramazzotti, samen met Tina Turner, Cosa della Vita. De hoogste tijd voor
1: Paradise FM Muziekquiz.
0: De Paradise FM Muziekquiz. Zoals elke dag spelen wij deze quiz en een etentje voor twee te verdienen. En vandaag ging het lekker naar La Hacienda Olivia. Daar werd goed op gereageerd, maar we hebben een nieuwe twist. Want we hebben namelijk onze gebruikelijke WhatsApp-nummer vervangen door onze Paradise WhatsApp. Paradise FM WhatsApp. Je kan alleen maar via de app doen, dus je moet hem eerst downloaden. En niemand minder dan Els. Els, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Die downloadde die app en die dacht van, weet je, ik wil daar gewoon even lekker naartoe met deze of gene. Dus die downloadt die app. En het is je gelukt.
2: Nou, ik had eerst had ik de oplossing gestuurd naar de WhatsApp.
0: Ja, die lezen we niet
2: en
0: meer.
2: En toen hoorde ik jou uitleggen dat ook nu Android werkt.
0: Ja, zeker.
2: Eerst was het alleen maar die andere.
0: Zeker. En dus jij denkt, ik download gelijk dat ding en ik stuur gelijk. Want er staat hier op advies van Arie Pieter via de nieuwe app. Plus jouw antwoord. Nou, hij is dus goed binnengekomen. Het bewijs dat de app werkt. Fantastisch. Voor de mensen die luisteren die denken, ja hallo, wat is dat voor kat in de zak? Nee, helemaal niet. Je kunt gewoon de app downloaden. Android en zowel Apple Store kun je dat downloaden. Paradise FM app. Daarmee kun je contact zoeken met ons. En dan kan je dus meespelen met de spelletjes. Zoals Els heeft gedaan. Els, ik ga jou nog even één keer de opgave van vandaag laten horen. Momentum, komt-ie.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

0: Ik vind die achterstevoren altijd vrij lastig. Maar voor jou was het appeltje-eitje. Want Els, wat is het antwoord van vandaag?
1: Dit is Phil Collins met I Wish It Was Rain.
0: Ik heb hier iets onder de knop staan. Dat is het antwoord. We gaan eens even luisteren. Ja. Onmiskenbaar het geluid van Phil Collins. Zelfs achter tevoren haal je het er vier keer uit. Gefeliciteerd, Els.
1: Dankjewel.
0: Ben jij een... met wie zou je uit eten gaan? Wie neem je mee?
1: Ja, nou ja, mijn man natuurlijk. Als die in de buurt is en die hoort dat.
0: Ja, ik wou zeggen, we kunnen wel samen wat afspreken. Maar dat gaat we natuurlijk niet worden.
1: Ik ga er gewoon mee, hoor.
0: Nee, laatst Jende Olivia, hartstikke leuk. Wat ik zei, een uitermate uitgebreide menukaart. Hartstikke leuk. Ook alle beesten en dieren. Ik zeg, je zei net, ik ben aan het werk in de tuin. Nou, dan voel je je daar al helemaal op je plek. Een mooi begin van het weekend, Els. Ik ga jou via de app, via de Paradise FM app, ga ik jou vertellen hoe je aan deze prijs kunt komen. Terwijl gewoon, kom gewoon lekker naar onze studio, dat mag ik wel zeggen. Ik wens je een hartelijk weekend. Dank je wel.
1: Dank je wel en gelijks voor jou.
0: En gefeliciteerd en tot de volgende keer. Ajo.
1: Dank je wel.
0: En muziek is het achterstevoren, wat ik zei. Het is altijd toch vrij lastig, hè? I Wish It Would Rain Down van Phil Collins hier bij Paradise FM. 6:10. Het weekend is bijna begonnen. Misschien ga je zelf ook wel uit eten. Ik zou zeggen, neem het ervan. Doe geen dingen die ik ook niet zal doen. Maandag is Vanessa er weer. Ayo!

Fleetwood Mac, dat is een soort nostalgie. Een beetje van mensen van mijn leeftijd natuurlijk. Die vinden dat geweldig. In ieder geval Fleetwood Mac, As Long As You Follow. En daarmee is het 13 minuten voor 6 geworden. En daarmee is het de hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Ik heb hier 2 weken lang gezeten voor Vanessa, die met een welverdiende vakantie is gegaan. Ik heb me vermaakt. Ik vond het fantastisch. Radio maken sowieso. Ik vind het een mooi medium. Ook al is het soms moet je een beetje eraan knutselen en een beetje klooien en een beetje doen, gaat er wel eens wat mis. Ik denk dat ik de afgelopen 2 weken me er goed heb doorheen geslagen. Ik hoop jullie ook dat jullie het hebben volgehouden met mij. Vanaf aanstaande maandag is het gewoon weer bal met Vanessa. Ja, dan zit ze hier gewoon van 4 tot 7. Werkover werkt over en alles wat er nog verder ter tafel komt natuurlijk. Ik zou zeggen, download vooral die app dit weekend. Ga dat eens even lekker uitzoeken. Paradise FM. Zowel op de Android als op de Apple Store kan je daar terecht. En zet die wekker, hè. Laat Joris Reer, Jeremy Kessler of onze nieuwslezer je wakker schudden. Ik ga mezelf ook nog even aanbieden. Ik heb nog wel een paar grapjes en grollen. Ik denk dat Pepijn ook nog wel wat weet. Kortom, we zijn er nog lang niet klaar mee. Voor nu zijn we er wel klaar mee. Ik zeg een heel goed weekend. Ajo, tot maandag.

een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukum

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De handel is de grootste werkgever op Curaçao. Ruim 16% van de werkenden verdient daar zijn inkomen. De bouw volgt met ruim 10% en de horeca met bijna 10%. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de ruim 61.000 economisch inactieven is meer dan 60% gepensioneerd. De rechter heeft een claim van ruim 7,8 miljoen dollar... tegen het op Curaçao geregistreerde online casino Tixi Multimedia afgewezen. De speler vond dat het casino signalen van gokverslaving had genegeerd. Volgens de rechter waren er genoeg beschermingsmogelijkheden, zoals stortingslimieten en zelfuitsluiting. De speler moet zijn verliezen en de proceskosten zelf betalen. Internationaal nieuws. De Europese Unie houdt maandag spoedoverleg over de Spaanse exclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken vanuit Marokko illegaal de grens over. Volgens Spanje zijn de meesten terug in Marokko. EU-functionarissen ontkennen dat migranten vrij kunnen doorreizen naar het Europese vasteland. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. Op sommige plekken viel de stroom uit. Trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. De brandweer meldt lichte schade aan gebouwen in en rond Napels. Meer dan 48.000 migranten die Ceuta bereikten, zijn teruggekeerd naar Marokko. Spaanse autoriteiten schatten dat ongeveer 60.000 mensen de exclave via het water bereikten. Veel migranten keren vrijwillig terug. Tenminste 57 mensen zouden zijn omgekomen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en...

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
0: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
5: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Zandje.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Maduro & Curiel's Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
3: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry schat, ik kan...

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Coco Speech.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.